0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Texas all night.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd, wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
2: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Dag 7 oktober, nog twee nachtjes slapen. Dan trappen we hier met de ochtendshow af. Voor 10 dagen lang alle 1300 goed. De lijst met de smaak van Gelderland. Het gaat weer een bijzondere editie worden. Met onder andere het finale weekend. Waarin we live vanuit de binnenstad van Arnhem komen. En het bijzonder leuk zouden vinden als jij even gezellig langskomt. Er zijn live optredens, speciale gasten. We spelen leuke spelletjes. En uiteraard beleven we samen met jou de leukste lijst van Gelderland. Die start dus komende vrijdag, maar eerst maar voor de dag van vandaag. Het weer in Gelderland begint woensdag plaatselijk mistig, maar daarna schijnt de zon geregeld bij 20 tot 23 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Vanavond vallen er buien, mogelijk met onweer, terwijl de wind naar het noordwesten draait en flink aanwakkert. Een overzicht van de voorpagina's van de ochtendkranten nu en een greep uit het Gelders nieuws. In Bemmel zaten gisteravond tot wel 100 huishoudens een paar uur zonder stroom. In een stroomhuisje van de netbeheerder was brand uitgebroken. En de brandweer kon pas blussen nadat monteurs de spanning eraf hadden gehaald. Uiteindelijk kon bij iedereen het nachtlampje weer aan. En ik hoop de wekker vanochtend ook weer op de juiste tijdstip. Dat gaat soms wel eens mis dan, hè? De komende 20 jaar gaat kanker flink vaker voorkomen. Dat schrijven de Gelderlander, de Stentor en de Telegraaf, met huidkanker als snelste groeier. Al is die meestal goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Trouw en het Algemeen Dagblad staan stil bij 7 oktober, 3 jaar na de aanval van Hamas op Israël, en hoe die dag nog altijd doorwerkt, ook bij Joden in Nederland. Op de Graven Reinoudweg in Herwijnen is gisteravond een flink ongeluk gebeurd. Een auto belandde in een weiland, de ander lag op zijn kop in de sloot. Er kwamen meerdere ambulances en 2 traumahelis op af, maar het lijkt allemaal mee te vallen. 1 inzittende moest met spoed naar het ziekenhuis. Midden in het centrum van Apeldoorn speelt zich al een paar avonden achter elkaar hetzelfde spel af. Groepjes jongeren steken vuurwerk af en zoeken de politie op totdat agenten ze wegsturen. De burgemeester heeft er intussen meer dan genoeg van.
1: Ja, wat we zien is dat een aantal jeugdigen eigenlijk uit is op rellen. We weten ook niet goed waarom, maar ze zitten niet op school. Ze hebben hier wel tijd voor en dat moet echt stoppen.
2: Om wat voor groep gaat het?
1: We denken nu tussen de 15 en 25. Het zijn vooral Apeldoornse jongeren. Gisteren zei nog een moeder tegen mij. Ze hebben scheid aan iedereen en ook aan u. Ja, en het is een soort van niemand tast mij aan. Ik ben onaantastbaar en ik ben de baas. Dat is het gedrag wat ze van 13 tot 15, 16 eigenlijk vertonen.
3: De gemeente neemt inmiddels maatregelen, waaronder extra cameratoezicht. En onderhoudt contacten met scholen, ouders en de reclassering.
0: Ook gisteravond knalde er weer zwaar vuurwerk op dezelfde kruising. Al is voor zover bekend niemand opgepakt. De burgemeester richt zich nu vooral op 5 jongeren die al langer in beeld zijn. De politie gaat deze week bij ze thuis langs en ze krijgen een gebiedsverbod. In Tiel is gisteravond een fietser aangereden door een automobilist die daarna gewoon doorreed. Het gebeurde bij een spoorwegovergang. De fietser moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie vond nog een stuk van de bumper en zoekt nu via Burgernet naar de gevluchte bestuurder. En de 71-jarige meneer Ru uit China scharrelde 20 jaar zijn kostje bij elkaar tussen het afval. In de veronderstelling dat zijn pensioen al lang was verlopen. Een maatschappelijk werker zocht het uit en er bleek al ruim 10 jaar geld voor hem klaar te staan. Ruim 50.000 euro. Plus elke maand bijna 500 erbij. Soms loont het dus echt om nog even 1 keer in die oude papieren te grasduinen. En die envelop wel open te maken. Toch? Beter gewoon eten kopen in de winkel. Of uit eten kunnen gaan. Dan tussen het afval bij elkaar scharrelen. Meneer Ru. Phil Collins nu. En Two Hearts. Het is 6:10. Goedemorgen.

The Fortunes and You've Got Your Troubles op Radio Gelderland. Zometeen een goed begin is het halve werk, maar eerst deze man. Danny Vera, een plastic Jesus. Ik weet uit betrouwbare bron dat hij hoog staat in alle 1300 goeds dit jaar. Maar is dat ook met dit nummer? Of is dat met een ander nummer?

0: Plastic Jesus van Danny Vera maakt het 6:50.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En we zijn al begonnen met dit programma, maar een goed begin, dat maakt het pas echt af, hè, als een... dat is het halve werk, zeggen ze altijd. Een intro ga ik laten horen. De eerste paar seconden van een plaat die ik graag helemaal wil draaien. Het is aan jou of dat mag.
1: Een goed begin...
0: Dat is het intro van vandaag. En het is aan jou of het mag. Daarmee bedoel ik, weet jij welke plaat dit is? De titel en de artiest moet je doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje met de app van Omroep Gelderland. De titel en de artiest dus van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ja, kom maar door. Dit intro hoort dan weer bij de Whispers. And it's a love thing. Maar ja, dat was de vraag niet. Dat is gewoon de plaat die ik even ga draaien, zodat jij ondertussen kunt nadenken over het echte goede begin van deze woensdagochtend.

0: Gember. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.
1: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie. Zie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
6: Het is bijna 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Koudhoorn. Daar is het 10.8. In Ammerzoden 12.5. Vandaag begint met mogelijk wat mist, maar al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag blijft het droog. Temperaturen tot 22 graden. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind later neemt de bewolking toe. En vanavond volgt vanuit het westen regen. En daarna dus natter en frisser herfstweer. Een fietser is gisteravond in Zutphen met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde bij de inrit van het zwembad aan de Laan van Emen. De politie onderzoekt wat daar precies is gebeurd. En vleesverwerker Fion wil de varkensslachterij in Apeldoorn verkopen omdat er steeds minder varkens worden geslacht. De sluiting treft zo'n 300 werknemers. Fion wil zoveel mogelijk van hen verplaatsen naar een andere locatie. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Eens even kijken of er al verkeersinformatie te melden is. Nee, nog niet. Nou, dat scheelt weer.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Peter Frampton en Show Me The Way. Goedemorgen Gelderland, 6:05 is het. Wil die appt vanuit Olst dat de mist daar zelfs in de straat hangt. Op zich geen zeldzaam iets, maar meestal blijft het dan net boven de weilanden hangen. Hopelijk trekt het wel snel weg, zegt Wil, want om 9:30 wordt het kabouterpad geopend. Dan is het wel fijn dat er een zonnetje bij schijnt. Ja, het is 7 oktober. We zitten dus in stoptober. Een week zonder sigaret. Voor wie al jaren rookt, voelt dat zelfs als een kleine marathon. Maar wie deze maand is gestopt, goed bezig. De eerste week zit erop. Sinds de 1 oktober lopen er heel wat rokers dus die race mee, hè, in de stoptoberactie. En een bus vol bekende stoppers rijdt het land door om deze stoppers aan te moedigen. In Arnhem stapt de presentator Koen Pieter van Dijk uit met een persoonlijke boodschap.
1: Dag lieve stopper, Koen Pieter hier. Ik ben ongelooflijk trots op jou, want je zit wel gewoon op dag 6. Stop sober.
2: Anja, je bent een stopper.
3: Ja, al een jaar. Na 55 jaar. Mijn stem is nog niet echt veel beter geworden. En dat komt omdat ik stembandoedeem heb, maar wel ten gevolge van het roken.
1: En zoals je ziet op de achtergrond zijn we met de bus gekomen. Met de Stoptoberbus. Omdat ik meedoe met Stoptober. We doen een tour door Nederland. En vandaag is Arnhem aan de beurt.
4: Maar Arnhem is nog wel speciaal. Drie wijken in Arnhem scoren het allerhoogste in Nederland. Met het aantal gevallen van longkanker. En het heeft voornamelijk met roken te maken.
3: Ik heb bijvoorbeeld een grote pot gekocht. En ik heb daar elke peuk die ik rookte in september ingedaan. En het is heel confronterend, omdat je dan ziet wat je eigenlijk rookt. En ik heb er een paar keer aan geroken. En dat helpt ook om te stoppen, moet ik je zeggen.
1: Ik heb gerookt vanaf, denk ik, mijn 16e. Tot, nou, ik ben bijna 34, dus lang.
2: Waarom kies je er dan voor om juist nu te stoppen? Waarom is dit dan het moment?
1: Nou, het is gewoon nogal uit de mode. En ik ben een modemeid. Ja, dit is mijn 4e officiële keer dat ik het echt uitspreek. Ik stop met roken.
2: Waarom denk je dan dat het deze keer wel gaat lukken?
1: Nou, omdat mijn motivatie gewoon wat meer helder is voor mezelf.
3: Moet je zeggen dat ik eigenlijk al heel snel mezelf lekkerder begon te voelen. Ik hoestte dag en nacht. Dat was eigenlijk al na een week een stuk minder. En mijn huid werd gelijk heel mooi.
1: Je kan het. Je bent het waard. Een rookvrij leven. Laten we het samen doen.
0: Mwah. Mwah. Ook Patty Bart reed mee met de Stoptoberbus. Zelf dus ook een stopper. En wie de 4 weken volhoudt deze maand, heeft volgens de campagne 5 keer zoveel kans om er vergoed vanaf te blijven. En voor deze computer is het dus poging nummer 4. 3x scheepsrecht was blijkbaar gewoon een warming-up voor die gouden 4e poging. Hou vol mensen. Het is echt veel lekkerder zonder.

0: Howling at the Moon door Jonathan van den Broeke. Of gewoon Marlo, zoals die echt...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Genoemd wil worden, maar ik vind zijn eigen naam zo mooi. 6:11 is het een goed begin, is het halve werk. En vanochtend moest je het met dit intro doen.
1: Een goed begin...
0: En dat bracht Gert gelijk helemaal in vervoering.
2: Start branding you.
0: Hoe mooi.
2: I'm leaving today.
0: Ja.
2: I wanna wake up in the morning, New York. Team from New York van Frank Sinatra uit 1979.
0: Helemaal goed, Gert. Hanneke had het ook goed, net als Johan en Ernst. En nog een lange lijst van appers en mailers waarvoor dank. Een goed begin is het halve werk. Frank Sinatra inderdaad. Theme. From New York, New York.

0: Goedemorgen Frank, Henry Kloosterboer vanuit de Melkstal in Voorst. Volgens mij is het goede begin van deze ochtend Frank Sinatra met New York, New York.
1: Goedemorgen, goed begin is het halve werk. In Amerika werd hij al genoemd The Voice. We hebben het over Frank Sinatra natuurlijk met zijn wereldhit New York, New York. Goedemorgen.

Alex Warren hoorde je. En Emerald Eyes. En daarvoor Frank Sinatra en Theme from New York, New York. Zometeen het weerbericht van Weerplaza. Na Aswad. En

0: Azwad en Don't Turn Around maakt het 9 voor 7.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou, die vraag die stellen we aan Johnny Willemsen vandaag. Dat is de weerman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voordat we het over vandaag hebben, toch nog heel even terug over gisteren. Want ik heb filmpjes en foto's in mijn tijdlijn van luisteraars. Onder andere Dineke uit Ede bijvoorbeeld. Gisteren, ik denk een beetje einde van de middag. Wauw, die lucht die was volledig gevuld met van die watjes. Allemaal van die plukjes wolk. Ja, heel zacht, heel bijzonder om te zien.
2: Inderdaad, ik heb die foto's ook gezien. Dat is inderdaad erg mooi.
0: Ja, mooi hè?
2: Eigenlijk viel het een best wel deel van de dag nog tegen, omdat de grijzigheid wat langzaam oploste.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, de late middag was het heel vrij. En met wat zon erbij ook nog heel aangenaam buiten, weinig wind. Heel mooi weer met inderdaad hele mooie wolken aan het einde van de dag.
0: En klopt het dat het voor vandaag eigenlijk het verhaal is, als je nog van zacht herfst wil genieten, dan is vandaag je laatste kans?
2: Klopt inderdaad, ja. Vanmiddag 22 graden, een zwak windje en wat zonneschijn erbij. Dus echt nog een warme najaarsdag, zeker voor de tijd van het jaar. En de buiigheid, dat begint vanavond.
0: Hoe laat ongeveer?
2: Tweede helft van de avond. Dus in het westen van de provincie om 9:00. En in de Achterhoek misschien was pas om 10:50. Maar wel echt flink wat regen. Vooral vannacht dus. Temperatuur zakt dan naar 1 graad of 12. Steekt ook een noordwestenwind op. En morgen is die noordwestenwind heel nadrukkelijk aanwezig. Morgen zijn er buien. Maar morgen zijn er zeker ook zonnige perioden. Dat wisselt elkaar af. Maximaal 15 graden. Maar met die wind erbij. Maar wel echt flink wat regen. Vooral vannacht dus. Temperatuur zakt dan naar 1 graad of 12. Steekt ook een noordwestenwind op. En morgen is die noordwestenwind heel nadrukkelijk aanwezig. Morgen zijn er buien. Maar morgen zijn er zeker ook zonnige perioden. Dat wisselt elkaar af.

0: regen en zaterdag weer losse buitjes. Dat wisselt elkaar af. Maar we houden het geen van de dagen droog. Ook zondag nog niet. Temperaturen een graad of 15. Dus ja, een beetje zoals morgen. En dus een stuk lager dan vandaag en de afgelopen dagen. Kijken we nog verder vooruit in de loop van volgende week. Dan wordt het allemaal weer wat beter, wat rustiger en droger en zonniger.
1: Ja, en dat is nog verder.
0: Okay. Ja.
1: Dankjewel Johnny. Wij hebben het weer over een uurtje. En dus voor vandaag, als je ervan wil genieten van het zachte herfstweer. Vandaag is de laatste dag om dat te doen. Stevie Wonder. Ja, ik zeg het iedere keer als ik hem draai. Hij komt hier naartoe. Heet dan geen afscheidstournee, maar dat is het volgens mij wel een beetje. Higher Ground hoor je nu op Radio Gelderland. Het is 6 voor 7. Goedemorgen.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met de...
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen.

0: aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het open huis van de Heidensmit in Halle en Duiven.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
7: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
6: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
8: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
6: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel en succes met je muis. Verkeersinformatie. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandmulde en Nijkerk 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Oostersen-Valburg en Ravenstein 6 minuten.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

De Bee Gees in de Nights on Broadway maakt het 7:08. Een hele goede morgen. Het is woensdag 7 oktober. Nog 2 nachtjes slapen en dan trappen we hier met de ochtendshow af voor 10 dagen lang alle 1300 goed. De lijst met de smaak van Gelderland. Dat gaat een bijzondere editie worden. En het finale weekend komen we live vanuit de binnenstad van Arnhem met optredens en gasten en speciale spelletjes. Dus het zal leuk zijn als je langskomt. Dat start dus allemaal komende vrijdag. Dan eerst maar voor vandaag. Dat begint plaatselijk mistig vandaag. Maar daarna gaat de zon schijnen. 23 graden uiteindelijk. 'S middags neemt de bewolking toe. En vanavond vallen er buien. Mogelijk ook met onweer. De wind draait het naar het noordwesten. En zal flink gaan aanwakkeren. Die ga je echt wel voelen, ook morgen. Een overzicht van de voorpagina's van de ochtendkrant en een greep uit het Gelders nieuws. Wie in de Neder-Betuwe nog één keer gaat rellen is minstens €5.000 kwijt. Die waarschuwing krijgen 24 mensen die in september zijn opgepakt bij de onrust over de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden en later ook in Kesteren. Het gaat vooral om jongens en mannen uit Opheusden en Dodewaard. Ook gewoon meelopen is genoeg om te moeten betalen tot €15.000 aan toe. In Bemmel zaten gisteravond tot wel 100 huishoudens een paar uur zonder stroom. In een stroomhuisje van de netbeheerder was brand uitgebroken. En de brandweer kon pas blussen nadat monteurs de spanning eraf hadden gehaald. Tegen bedtijd kon bij iedereen het licht weer aan en dan dus weer uit. Welterusten. In de Nijmeegse wijk Hatertse Hei blijft een huis aan de Watertorstraat de komende 2 weken dicht. Burgemeester Bruls besloot dat gisteravond nadat er binnen een paar weken voor de 2e keer een explosie was bij de woning. Hij hoopt nu dat het stopt en dat het gezin eventjes ergens anders woont. Steeds meer eenzame mensen zoeken een luisterend oor bij de Luisterlijn, meldt het Nederlands Dagblad vandaag. Vorig jaar waren dat er ruim 330.000 gesprekken. Dat is een record. Toch krijgt de hulplijn volgend jaar minder geld en daardoor gaat waarschijnlijk 1 op de 3 vestigingen dicht. De Gelderlander, de Stentor en de Telegraaf zien kanker de komende 20 jaar flink vaker toeslaan. Vooral doordat we ouder worden, maar ook door overgewicht en roken. Huidkanker groeit het hardst, al is die meestal goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Vandaag is het precies 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. En het Algemeen Dagblad en Trouw staan erbij stil. Het Algemeen Dagblad ziet een land dat nog altijd in shock is. En Trouw kijkt hoe het leven van Joden in Nederland sindsdien is veranderd. En de Telegraaf pakt groot uit met het verhaal van Martijn de Jong. Met op de voorpagina een oude foto van hem als 15-jarige in een Franse ziekenhuisbed. In 1988 sloeg een golf hem tijdens een kampeervakantie van een rotspad de zee in. En 4 mannen vormden een menselijke ketting om hem eruit te trekken. Toen hij uit het ziekenhuis kwam, waren zijn redders spoorloos. Zijn moeder van 89 zou ze zo graag nog eens bedanken. En volgens haar hadden ze een Nederlands busje. Dus wie weet zit er vandaag ergens een 60er aan het ontbijt die ineens zijn eigen heldendaad terugleest in de Telegraaf of terughoort op Radio Gelderland. Nou, in dat geval wordt er dus naar jou gezocht om je nog eens hartelijk te bedanken voor die reddingsactie in 88. Dit zijn de Bengals en Walk Like an Egyptian.

0: Zometeen plaat Delict. Maar eerst gaan we wat eten. De Bengals hoorden je trouwens met Walk Like an Egyptian. Wat gaan we dan eten? Nou, een stukje beverrat met wat blaadjes uit de berm. Dat was een maand lang gewoon avondeten voor drie vrienden. Ze sloegen de supermarkt over. Alles wat ze aten kwam rechtstreeks uit de natuur. Net als bij onze verre voorouders. En in Wageningen schoven ze aan voor de allerlaatste wilde maaltijd, zoals ze het noemden.
1: Vanavond staat op het menu de eend. Super lekker om gewoon een soort kipfiletje ervan te maken. Ja, we hebben echt heel veel dieren gegeten de afgelopen maand. Er waren een paar mensen, denk ik twee, die meededen die vegan waren. Maar ik snap echt niet hoe die dat gedaan hebben. Want ik denk dat je elke dag wel minimaal 500 gram vlees eet.
2: Ik heb vooral ree gegeten. Maar op een gegeven moment kwam het echt gewoon mijn neus uit. En toen op een gegeven moment heb ik wildzwijnburgers gekregen van een jager. Ja, dat heeft echt gewoon mijn leven gered.
1: Afknap. Ik vond de wildetenmaand goed te doen. Het was wel iets zwaarder dan vorig jaar voor mij, omdat ik gewoon druk had.
2: Ik moest wel echt heel erg wennen aan het begin. Dus ook qua energie merkte ik echt wel dat ik in het begin, de eerste paar dagen, week, wel echt trager was. Ik denk dat gewoon mijn lichaam wat wenningstijd kostte. Maar daarna werd ik wel echt stabiel in mijn energie.
3: Hier heb je de bessen. En ik heb honger. Maar ze krijgen lekker eten. Het lastige eraan is het combineren met een gewoon modern leven waar ik gewoon daarnaast werk. En waar ik dus al dat eten ook klaar moet maken. Nou, en we hebben hier nog vijfvingerkruid. Dat is een ander plantje. En je kan gewoon in salades doen. Ik heb de supermarkt absoluut niet gemist. Ik heb wel gemist het gemak waarmee we voedsel gewoon zomaar kunnen eten. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik heb vooral zin in een pannenkoek en een cappuccino.
0: Pannenkoek en een cappuccino. Ja, waar deden ze aan mee? Nou, ze deden dus mee aan een Brits onderzoek dat kijkt wat doet wild eten met je gezondheid. En dan dus vooral met je eigen darmen, met je darmflora. Bij een eerdere ronde vielen er al deelnemers wat af. Daar zakte de bloeddruk en werd de darmflora een stuk gevarieerder. De uitslagen van deze proef volgen later. En tot die tijd zal de beverrat in de omgeving van Wageningen weer opgelucht kunnen ademhalen. Hij staat even niet meer op het menu. Zometeen platen likt.

0: Birds en My Back Pages op Radio Gelderland. Een hele goede morgen. 1967 kwam deze. Het is 10 minuten voor 7:30 geworden. Tijd voor...
1: Plaat Delict.
0: Plaat Delict, inderdaad, van deze woensdag.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Misschien wil jij wel de gouden tipgever van vandaag worden en dus een Radio Gelderland zaklamp winnen. Wat moet je daarvoor doen? Goed luisteren, meepuzzelen en kijken of jij kunt bedenken over welke plaat ik het heb in dit dossier. De platenpolitie doet onderzoek naar een opvallend gezelschap dat zich beweegt in een wereld waar de gebruikelijke regels nauwelijks lijken te gelden. Getuigen spreken over jongens met bijna meisjesachtige gezichten en een vrouw die haar gezelschap precies lijkt te leren hoe je je in deze omgeving moet gedragen. Liefde, gevaar en identiteit lopen voortdurend door elkaar. De hoofdpersoon van deze aangifte raakt er steeds verder door gefascineerd en lijkt zich uiteindelijk vrijwillig aan die wereld over te geven. Eén ding staat vast. Hier is vooral sprake van een criminele wereld in overdrachtelijke zin. Dus niet zozeer van een concreet misdrijf. Vrijwillige onderdompeling dus in een verleidelijke, seksueel ambige wereld waarin conventies over liefde, mannen en vrouwen bewust worden opgeschud. Oké, we zoeken een Britse zanger die zelf helaas niet meer onder ons is. Een songwriter en uitgesproken muzikale chameleon. Hij was 36 toen deze versie van hem in 1983 uitkwam. Maar het nummer was al 6 jaar eerder uitgebracht door de band Metro. Dat werd destijds door de BBC geweerd vanwege de seksuele en biseksuele thematiek. En daarom paste onze zanger zijn versie wat te aan. Enkele woorden uit de oorspronkelijke tekst werden veranderd. Het is dus lastig vast te stellen in deze zaak. Wie is nou precies de jongen en wie is nou precies het meisje? En de titel klinkt als een inkoppertje voor Plaat Delict voor deze rubriek. Maar dan luister je naar de tekst en dan blijkt de criminaliteit vooral te zitten in een wereld die destijds seksuele conventies startte. Nou, ga er maar aan staan. Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Titel en de artiest heb ik dus van je nodig. Denk er maar eens over na, terwijl je luistert naar Van Dikhout. En te veel is niet genoeg.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: doen.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: 1 minuut over 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. 9,4 graden in gemeente Nunspeet, Vierhouten. En 12,9 in Oude Nude, gemeente Wageningen. Vandaag begint met mogelijk wat mist, maar al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag blijft het droog. Temperaturen tot 22 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later neemt de bewolking toe en dan volgt vanuit het westen regen en daarna dus natter en frisser herfstweer. Dat gaan we echt al merken. Burgemeester Bruls heeft een woning in Nijmegen voor 2 weken gesloten nadat daar voor de 2e keer in korte tijd een explosie was. Niemand raakte erbij gewond. De politie onderzoekt wie er achter de explosie zit. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En een brand in een stroomhuisje in Bemmel heeft gisteravond voor een stroomstoring gezorgd bij maximaal 100 huishoudens. De brandweer bluste het vuur, waarna monteurs van Liander aan de slag gingen om de schade te herstellen. En hopelijk gingen alle wekkers vanochtend weer op tijd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB op dit moment. Eens eventjes zien. Als we deze selectie maken, dan zijn er 2 belangrijkste meldingen van de A2 en de A50. De A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Waardenburg en Geldermalsen. Daar wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht. Dat kost je 5 minuten extra. En op de A50, Arnhem-Oss, tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten extra reistijd over 9 kilometer. Er wordt dus gewaarschuwd voor mist. En heb ik je niet genoemd, dan sta je echt in een kleintje. Want het is wel drukker dan gebruikelijk, maar niet heel druk op dit moment.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad. Partner voor talent.
13: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
14: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Waar kan ik heen? Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: The Weather Girls and It's Raining Men. 8:08. Een hele goede morgen. De opgave van Plaat Delict was vandaag volgens mij wat lastiger. Want er wordt wat langer over nagedacht dan normaal. Maar er komen nog steeds goede antwoorden binnen. Dus mooi, dat gaan we zo meteen dus oplossen. Eerst even naar Rutte. Hij woont al een tijdje in Brussel. Maar een oude bekende blijft hij natuurlijk wel in Den Haag. Tegenwoordig is hij de baas van de NAVO, Mark Rutte. En hij kreeg de vraag hoe hij nu van een afstandje naar de Nederlandse politiek kijkt.
1: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, ja, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, of oktober 2010, ja, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
0: Over één onderwerp bleef hij opvallend stil. En dat zijn de plannen van president Trump van Amerika om het strafhof in Den Haag aan te pakken.
1: In deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
0: Ja, dus daar zegt hij niks over. Over iets anders had hij juist wel een mening. Vorig jaar, bij de NAVO-top in Den Haag, noemde hij Trump, tot verbazing van velen, daddy. Rutte zelf snapt die ophef nog altijd niet zo goed.
1: De Amerikaanse televisie is anders dan de Nederlandse televisie. De Nederlandse, ja, televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De, ja, Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
0: Ja, als je hem zo hoort, dan mis ik die luchtige toon in Den Haag eigenlijk ook wel best wel een beetje. Met de mensen die het op dit moment doen. Maar ik denk dat er ook heel veel luisteraars zijn die denken, Rutte, kan ik missen als kiespijn. Meningen zijn altijd erg verdeeld over die man. De oplossing van Plaat Delict komt zometeen na Juanes en La Camisa Negra.

0: defunto.
1: La camisa negra van Johannes op Radio Gelderland.
2: Plaat delict.
1: Iedereen dank voor het meedenken met Plaat delict. We hebben de plaat gevonden. Een nummer over de schimmige, gevaarlijke wereld vol verborgen spanningen, nachtelijke ontmoetingen en duistere randen van de maatschappij. Dit nummer is oorspronkelijk geschreven en uitgebracht in 1977 door de Britse band Metro. De zanger die wij zoeken, die coverde het in 1983 voor zijn succesvolle album Let's Dance. Het origineel bevatte suggestieve, queer getinte songteksten en werd destijds daarom door de BBC verboden vanwege de seksuele inhoud en de dubbelzinnige relaties. Maar toen deze versie werd opgenomen, paste onze zanger de tekst wat aan en veranderde verwijzingen naar broersdeur, naar een zustersdeur, om het wat heteroseksueler en minder uitgesproken queer te maken. Hij nam in die periode ook een beetje afstand van zijn eerdere imago als biseksuele rockster om een groter mainstream publiek aan te trekken. En samen met Nile Rodgers van Chic maakte hij een beetje een strakke, funkachtige popsong van. Dus een geheimzinnige, duistere onderwereld vol bedrog en spanning. Maar hoe heet die wereld? Hoe heet die plaat? En hoe heet die zanger? Nou, onder andere werd het geraden door Abel, Frauke, Anthony en door Leon. Leon, goedemorgen.
3: Dag Frank, goedemorgen.
1: Waar bellen wij mee? Waar zit jij?
3: Ik zit in het hele kleine dorpje As bij Buren.
1: Oh, oké. Ja, heb ik een beetje een beeld erbij. En hoe begint jouw dag vandaag?
3: Die begon in het donker. Dus nee, ik ben lekker in mijn fruitboomgaard bezig. Dus,
1: oké, okay, wat is de taak van vandaag?
3: Nou, ik ben een stuk boomgaard aan het rooien. Dus dan moet alles moet eruit wat er op de grond staat, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, om weer ruimte te maken voor het nieuwe seizoen.
3: Nou, nee hoor, ik ga wat kleiner worden. Ik ben 63 en ik ga echt wat rustiger aan doen. Ik heb er 46 jaar op zitten, dus dan mag dat ook wel. Hè?
1: Dan mag het ook wel. Van hoeveel bomen ga je terug naar hoeveel bomen?
3: Ik heb 7 hectare en ik ga terug naar 4. Dus 3 okay. Hectare, 30.000 vierkante meter gaat eruit. Ja.
1: Nou, dat is nog steeds best wel wat werken, toch?
3: Ja, daar ben ik wel even mand mee zoet. Om alles eruit te halen.
1: Ja. En wat voor fruit heb je dan nog straks?
3: Appels en peren nog. Heb ik nog over. Conferens, hoofdzakelijk perenconferens en een stukje Jonagold.
1: Ja, het peerseizoen voor ons in de winkel en in de schappen, dat gaat er echt aan zitten te komen nu. Hè. Ze zijn sappig, hoorde ik al.
3: En ze zijn heerlijk dit jaar. Ja. Ze hebben nog nooit zoveel zon gehad.
1: Nee, hè? Ja. Nou, ik ben echt heel benieuwd naar de conference.
3: Dus iedereen gewoon Hollandse appels kopen. Dit zijn de beste van de hele wereld. Echt
1: Hollandse
3: waar.
1: Appels, Hollandse peren. Kom op, mensen.
3: Ja.
1: Nou, hebben we dat ook even behandeld. Leon, welke plaat hoorde jij verstopt in mijn verhaal?
3: Nou, ik heb het even gauw gegoogeld. Maar volgens mij was het David Bowie met Criminal World.
1: Helemaal juist. Ik ga hem speciaal voor jou draaien. En er komt een zaklampje jouw kant op. Dus als je dan de volgende keer in het donker begint, kun je met ons zaklampje het fruit bijschijnen.
3: Ja, dan begin ik nog een uur eerder.
1: Ja. Leon, dankjewel.
3: Oké, dankjewel.
1: Hoi.
4: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Criminal World, plaatdelict van vandaag. We gaan hem toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify ook, van opgeloste plaatdelict. Heb jij een nieuwe suggestie voor mij? Dat zeer welkom. frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie altijd bellen hiervoor. Hè?
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Plaatdelict werd zojuist geraden als gouden tipgever door Leon uit As. En die zegt, doe de groeten aan de weerman.
2: Nou, bedankt. Groeten terug.
0: Ja, nou, bij deze. Een fruitteler, hè, dus die is altijd wel gebaat bij ook een goed weerbericht. Dat hij een beetje weet hoe hij met zijn fruit om moet gaan. Ja. Ja. Nou, over dat fruit gesproken, dat hangt vandaag nog in de zon. Maar morgen wordt het nat.
2: Ja, ik denk dat het meeste wel geoogst is. Maar inderdaad, vandaag zon. Droog weer tot de avond. Wat wel wat wolk hoor, maar ook zonnige periode. En het wordt behoorlijk warm. Vanmiddag 22 of 23 graden in Gelderland. Weinig wind. Het is echt nog heerlijk weer om vanmiddag buiten te zijn.
0: Ja, en dan komt de herfst.
2: Ja, inderdaad. Regen vanavond vanuit het zuidwesten. Ik denk ongeveer halverwege de avond tot het Gelderland binnenloopt. En ook in de nacht regent het nog een tijdje. Ook steekt er in de nacht een stevige noordwestenwind op. En die is morgen ook aanwezig. Het weerbeeld morgen verder is niet eens zo verkeerd. Best wel veel ruimte voor de zon. Ook een aantal buien, maar ook best wel zonnige periode. Maar 15 graden in combinatie met een stevige noordwestenwind, dat gaat heel anders aanvoelen dan die 23 met weinig wind vanmiddag.
0: Ja, maar wel een stuk normaler voor de tijd van het jaar, toch?
2: Ja, zelfs ietsje onder normaal. Ik geloof dat 16 of 17 normaal is voor begin oktober in Gelderland. Dus vandaag zitten we daar heel dik boven en morgen net ietsje onder.
0: Ja. Maar ja, we hebben ontzettend behoefte aan vocht en aan regen. Tenminste, de natuur vooral. Waarschijnlijk zijn wij het na een paar dagen al zat. Maar we hebben heel wat dagen nodig om dat weer een beetje aan te vullen. Ja. Komt er ook meer regen aan of is het echt alleen even vanavond en morgen?
2: Nee, het is ongeveer 4 dagen. Dus vanavond
0: aan vocht en aan regen. Tenminste, de natuur vooral. Waarschijnlijk zijn wij het na een paar dagen al zat. Maar we hebben heel wat dagen nodig om dat weer een beetje aan te vullen. Ja. Komt er ook meer regen aan? Of is het echt alleen even vanavond en morgen?
2: Nee, het

0: graden lagere temperatuur.
1: Ja, en vandaag dus vooral echt even de laatste nazomerdag van deze week om van te genieten. Ga naar buiten, neem het ervan en de komende 4 dagen gebruik gewoon de buienradar om te bepalen wanneer het voor jou een droog moment is om even naar buiten te gaan. Johnny, dankjewel en wij spreken elkaar over een uurtje weer.
0: Ja, dat is goed.
1: Oké. Okay. En we hebben het zo meteen na 8 uur onder andere ook nog even over Stoptober. Want dat is inmiddels een week aan de gang. Goed bezig als je daar aan meedoet. En over gezondheid gesproken, een gratis gezondheidstest voor 55-plussers. Bewegen is ook gezond, hè? Dus doe maar mee op Stacey Lettersol en Jump to

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Elke bank is naar winst samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens.

0: in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op ons.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
8: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
7: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
9: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
7: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is extra vertraging na een ongeluk tussen Stroe en Barneveld. Nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 6 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen 8 kilometer file. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Landgoed De Haar in Gorssel, een van de laatste bezittingen van de failliete ondernemer Henny van der Most, is geveild voor bijna 5,7 miljoen euro. Het landgoed is ruim 35 hectare groot en heeft onder meer een landhuis, bossen, weilanden en een vijver. Er werd 39 keer geboden en duizenden mensen volgden de veiling online. De verkoop moet nog officieel worden gegund, maar volgens de veilingmeester lijkt dat vrijwel zeker. Van der Most had nog geprobeerd om de veiling via de rechter te voorkomen om zelf een koper te vinden, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Ook andere bezittingen van de ondernemer zijn inmiddels verkocht, waaronder een bedrijventerrein in Schuine Sloot voor 12,65 miljoen euro. De gemeente Zutphen wil verschillende verkeersmaatregelen nemen in de wijk Noorderhaven. Daarmee moet het veiliger worden voor voetgangers en fietsers. De meeste maatregelen worden in 2027 uitgevoerd. Een van de belangrijkste maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid op de Koenensparkstraat van 50 naar 30 km per uur. Ook de dreef moet rustiger worden. Veel automobilisten rijden nu via deze straat richting de binnenstad, maar de gemeente ziet liever het verkeer via de Industrieweg en de Hermesweg Riegastraat rijden. Bij de Lijmerij komt mogelijk een kleine rotonde en wordt de toegang tot de parkeergarage bij het station verbeterd. Over enkele onderdelen moet nog een definitief besluit worden genomen. Onderzoekers Natalia Staring en Willem Willemsen van het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers onderzochten voor het boek Mijn Achtergrond hoe de huidige Achterhoekers verbonden zijn met de geschiedenis en herkomst van de regio. Uit het onderzoek blijkt dat de Achterhoek veel internationale en regionale migratiegeschiedenis kent. De onderzoekers gebruikten verhalen en bronnen van bestaande families uit de regio. De uitkomsten laten zien dat veel zaken die als typisch Achterhoeks worden gezien niet per se hun oorsprong in de Achterhoek hebben. De regio is door de eeuwen heen juist sterk beïnvloed door mensen die kwamen, gingen en hun gebruiken en verhalen meenamen. Het onderzoek vormt de basis voor het symposium en het boek Mijn Achtergrond, waarin de migratiegeschiedenis van de Achterhoek centraal staat. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we nog best wel een aardige dag voor de boeg. Er is flink wat zon, alleen wat sluierbewolking. En in de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk al wel wat dikker, maar de zon die blijft nog lange tijd de hoofdrol spelen. De wind is zwak tot hooguit matig uit het zuidoosten en de temperatuur loopt op naar 23, lokaal 24 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en dan volgt er vanuit het westen wel regen. In de tweede helft van de avond valt er ook regen in de Achterhoek. De wind die wordt noordwestelijk en gaat matig waaien. De komende nacht is het regenachtig en kan het soms even stevig doorregenen. De regen die trekt wel langzaam naar het oosten weg en vanuit het westen wordt het dan allemaal wat droger. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen vroeg, de donderdagochtend, dan begint dat bewolkt en dan valt er nog een klein beetje regen langs de oostgrens. Dat is spoedig weg en dan komt de zon er af en toe door. Maar dan ontstaan er ook weer wat buien en vooral in de middag is er een afwisseling van wolkenvelden en buien. Er zijn ook al wat langere droge perioden. En de noordwestenwind die is behoorlijk aangetrokken, is matig tot soms vrij krachtig en dan wordt het 14 tot 15 graden. In de avond nog een enkel buitje, maar in de nacht naar de vrijdag is het droog. En vrijdag begint ook bewolkt en droog. Later in de ochtend en ook in de middag hebben we met regen te maken. Die trekt dan weer naar Duitsland weg, maar dan hebben we ook later ook weer buien. Temperaturen komen niet verder dan 15 graden bij een stevige zuidwestenwind. In het weekend hebben we een droog begin van de zaterdag, maar later volgen er ook aantallen buien. Tussen de buien door af en toe wat zon en de west- tot zuidwestenwind die waait ook nog matig die dag, waarbij het zaterdag niet meer wordt dan 15 graden. Ook zondag is het nog wisselvallig met 14 tot 15 graden. Maar na het weekend dan volgt er weer een droge periode. De wind die gaat weer om naar zuidwestelijke richting, zuid tot zuidwest. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. En dan hebben we midden volgende week weer temperaturen van 18 tot 19 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Extra vertraging is er nog wel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, nu een uur extra reistijd in 8 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg, 13 kilometer met daar een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Ideaal. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
5: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
4: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
4: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer met een kwartier oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 6 met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum langzaam rijden over 10 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattermerbroek 4 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
11: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
12: Verheij uit Toldijk laten komen.
11: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
12: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
11: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
12: Mooi, zij ook.
13: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
14: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4. Verderop tussen Zaltbommel en Knoopendijl 5 kilometer. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Beest 6 kilometer file door de langdurige werkzaamheden. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg 7 kilometer langzaamrijdend verkeer. De A50 Arnhem richting Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 9 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weer.

0: Bier in Stall.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher

0: Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het nog langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld, 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen, langzaam rijden over 7 kilometer. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Beest, 5. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 7 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

We zitten alweer op de woensdag midden van de week. En dit is weer de nieuwe muziekservice met Rob de Brouwer. Tot aan 12 uur hier op Radio DL. Met onze fijne mix van muziek. De Robert Quay Band. Ik hoorde vorig weekend nog iemand die ik vrijdagavond sprak. Die nog een keer hier naartoe was geweest. Naar deze live uitvoering van de band. De Robert Quay Band. En die zei echt waar. Ze waren ontzettend goed. Je hoorde Don't Be Afraid of the Dark. Woensdag dus, gezellig dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Wij gaan jullie absoluut vermaken met weer een hele leuke lijst. Met nu terug in de tijd, een opname van Duxsauce. Barbra Streisand.

0: We gingen alweer een kleine 16 jaar terug in de tijd met Duck Sauce en Barbara Streisand heette dat. We hadden nog Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk en zojuist Viola Wills uit de jaren 70. En Gonna Get Along Without You Now.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

gingen terug in de tijd met de live uitvoering van de nooduitgang. De formatie Het Goede Doel. Ja, ben je bang voor spinnen? Dan heb ik misschien nog wel iets voor je. Ja. Want er zijn namelijk spinwerende planten. Het zijn er 5. En deze 5 planten houden absoluut spinnen buiten de deur. Het is natuurlijk niet altijd aan te raden, want een spin is natuurlijk wel heel goed voor het verwijderen van alle insecten. Maar goed, mocht je echt heel bang zijn, nou dan denk maar eens bijvoorbeeld aan basilicum. Ja, het kan in de keuken gebruikt worden, maar het helpt ook spinnen op afstand te houden. Of de citroengeranium. Ja, deze plant die verspreidt een citroenachtige geur die niet alleen voor spinnen, maar ook zelfs de muggen weert. Dus onthoud het, hè. Citroengeranium. Of de eucalyptus. Eucalyptusbladeren, die houden ook de spinnen buiten de deur. Ook lavendel. Ja, de zoete geur van lavendel is geliefd bij ons, bij mensen. Dat is nou zo fijn, maar het werkt wel afstotend voor spinnen. Eigenlijk een beetje dubbelop dus, hè, als je bang bent voor spinnen. En als laatste de munt. Muntplanten, zoals pepermunt. Die hebben een sterke geur die spinnen afschrikt. Nou, dan nog een kleine tip. Geef deze planten regelmatig water, maar vermijd natte voeten. Zet ze op een plek met voldoende daglicht. Knijp of wrijf af en toe toe in de bladeren om de geur te versterken. En verwijder dode bladeren, zodat de planten gezond blijven. Ja, ik zou zeggen, succes!

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een landbouwvoertuig is dinsdagmiddag van de weg geraakt tussen Velswijk en Zelhem. De bestuurder was onderweg in de richting van Zelhem toen hij merkte dat hij een lekke voorband had. Hierdoor schoot de band van de velg af, verloor de bestuurder de controle over de grote landbouwmachine en raakte het voertuig van de weg. Bij het ongeluk raakte niemand gewond en waren ook geen andere voertuigen betrokken. Er moest wel een kraan ter plaatse komen om het voertuig op te tillen zodat er een nieuwe band op kon worden gelegd. De 50 jaar oude sporthal in Bredenbroek is in slechte staat. Het dak moet worden vervangen en de cv-ketel is al 30 jaar oud. Zonder financiële hulp is het onzeker of de sporthal open kan blijven. De gemeente heeft een subsidieaanvraag afgewezen, terwijl andere dorpen zoals Mechelen en Etten wel subsidie krijgen. Dit leidt tot teleurstelling bij het bestuur. De sporthal wordt wekelijks gebruikt door ongeveer 150 mensen. Sluiting zou volgens gebruikers betekenen dat Bredenbroek een belangrijke sport- en ontmoetingsplek verliest. Het bestuur vraagt de gemeente om opnieuw naar de situatie te kijken en vraagt om een startbijdrage van 500.000 euro. Daarnaast wordt gekeken naar fondsen, subsidies en crowdfunding. Een bestuurder van een scootmobiel is dinsdagmiddag rond 4 uur gevallen op de Terborgsweg tussen Etten en Zaandam. De man kwam vanuit de Dr. Hoegenstraat in Azewijn en wilde de provinciale weg oversteken. Vermoedelijk verloor de man de controle over zijn scootmobiel toen hij remde voor een auto. De bestuurder van de scootmobiel is door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. De weg is tijdelijk afgesloten geweest. Jesper Winters uit Gaanderen is op jonge leeftijd uitgegroeid tot een succesvolle wedstrijdvisser. Hij begon als kind met vissen met zijn vader en kreeg rond zijn 11e een hengel van zijn oom. Begin september werd hij Nederlands kampioen dobbervissen onder de 20 jaar in Giethoorn. Tijdens de finale behaalde hij de eerste en de tweede plaats. Volgens zijn oom heeft Jesper Winters vooral talent om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. Jesper wil zich de komende jaren verder ontwikkelen en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ook droomt hij ervan om in de toekomst aan wedstrijden in het buitenland mee te doen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we nog best wel een aardige dag voor de boeg. Er is flink wat zon, alleen wat sluierbewolking. En in de loop van de middag wordt de bewolking geleidelijk aan wel wat dikker, maar de zon die blijft nog lange tijd de hoofdrol spelen. De wind is zwak tot hooguit matig uit het zuidoosten en de temperatuur loopt op naar 23, lokaal 24 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en dan volgt er vanuit het westen wel regen. In de tweede helft van de avond valt er ook regen in de Achterhoek. De wind die wordt noordwestelijk en gaat matig waaien. De komende nacht is het regenachtig en kan het soms even stevig doorregenen. De regen die trekt wel langzaam naar het oosten weg en vanuit het westen wordt het dan allemaal wat droger. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen vroeg, de donderdagochtend, dan begint dat bewolkt en dan valt er nog een klein beetje regen langs de oostgrens. Dat is spoedig weg en dan komt de zon er af en toe door. Maar dan ontstaan er ook weer wat buien en vooral in de middag is er een afwisseling van wolkenvelden en buien. Er zijn ook al wat langere droge perioden. En de noordwestenwind die is behoorlijk aangetrokken, is matig tot soms vrij krachtig en dan wordt het 14 tot 15 graden. In de avond nog een enkel buitje, maar in de nacht naar de vrijdag is het droog. En vrijdag begint ook bewolkt en droog. Later in de ochtend en ook in de middag hebben we met regen te maken. Die trekt dan weer naar Duitsland weg, maar dan hebben we ook later ook weer buien. Temperaturen komen niet verder dan 15 graden bij een stevige zuidwestenwind. In het weekend hebben we een droog begin van de zaterdag, maar later volgen er ook aantallen buien. Tussen de buien door af en toe wat zon en de west- tot zuidwestenwind die waait ook nog matig die dag, waarbij het zaterdag niet meer wordt dan 15 graden. Ook zondag is het nog wisselvallig met 14 tot 15 graden. Maar na het weekend dan volgt er weer een droge periode. De wind die gaat weer om naar zuidwestelijke richting, zuid tot zuidwest. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. En dan hebben we midden volgende week weer temperaturen van 18 tot 19 graden.

terug in de tijd met een van mijn favoriete nummers van Eric Clapton. En Forever Man. Hij stond nog niet zo heel lang geleden in de Ziggo Dome. Ik was te laat. Jij is al op leeftijd, deze beste man. Maar ik had daar best wel graag heen gewild. Ongetwijfeld. Eric Clapton dus. En wij zijn weer toe natuurlijk aan onze verjaardagslijst. Op deze woensdag hier bij Ideaal. Wie zijn er vandaag allemaal jarig op 7 oktober? Het is voormalig Nederlands radio- en televisiepresentatrice Maartje van Wegen. Zij wordt 76 jaar. Ook is jarig talentscout, jurylid Simon Cowell. Hij wordt ook alweer 67 jaar. En ook jarig is Nederlands zangeres en actrice Ellen ten Damme. Zij viert vandaag haar 59ste verjaardag. En ook 59 jaar, de laatste in de lijst. Een Amerikaanse zangeres. Misschien ken je dit nog een beetje.

Ja, ze heeft toch wel wat leuke plaatjes gemaakt. Het gaat om Toni Braxton. Zij wordt vandaag dus ook 59 jaar. Nou goed, ik zeg iedereen weer op deze woensdag van harte gefeliciteerd.

0: Je hoorde de Bellamy Brothers onder andere met Let Your Love Flow. Die hele grote hit uit de jaren 80 van Hans de Boy, Annabel. En zojuist uit de Nederlandse top 40 hoog genoteerd Stella Lefty met de Basten. Wij mogen even een korte pauze houden en we spreken elkaar zo meteen weer.
1: This is a story I sing for you. It may sound funny, but no, it's true. I hope you get it.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening.

0: benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Hey, buurman.
6: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
4: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Ellie Goulding met Burn. En zij had daar een aardige grote hit mee in 2013. Fijn dat je luistert, fijn dat je bij bent. Dit is Radio Ideaal, dit is de muziekservice. En dit is Rob de Brouwer nog een klein uurtje. Weet je wat we doen? We gaan maar eens even kijken naar Ons Ideaal. Die komt van Jan Wolters.

Mr. Billy Joel en My Life. Niet My Wife. Sommigen denken dat. Nee, het is My Life. Maar goed, we gaan zo dadelijk wel wat romantisch doen. Want kom je een vrouw tegen met deze 5 kenmerken, laat haar dan nooit meer gaan. Dat hoor je zo meteen.

De studentenband uit de midden jaren 90, een hele grote hit met hun coverversie I Will Survive. En Jaap Reesema die zat destijds nog in deze studentenband. Ja, we gaan even op de romantische tour. Hebben we iets? Een lekker achtergrondmuziekje wat romantisch is. Ja? Ja, dit kan wel, denk ik. Ja, even. Ja? Ja, dit kan. Oh. Nou, kom je een vrouw tegen met deze 5 kenmerken? Laat haar dan nooit meer gaan. Oei. Kunnen we het aan? Ja. Nou, ze is zelfstandig. Kijk, dat is heel belangrijk. Of ze haalt het beste uit jezelf. Ja, zo zet je bijvoorbeeld, aan het denken. En duwt je uit je comfortzone als het nodig is. Ja. 3. Ze geeft je de ruimte. Nou goed, dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren voor vele mannen. Een vrouw die je ruimte geeft voor je eigen leven, keuzes. En 4. Ze houdt ontzettend veel van je. En de nummer 5 is? Ze geeft je het gevoel van thuiskomen. Kijk, als echte soulmates. Ja, dat is een heerlijk gevoel. Dit lijkt wel een beetje op koffie, juffrouw Ria. Ja, die is ook zo namelijk.

Dolly Dots, terug in de tijd met The Boys. En nog niet zo heel lang geleden was ze jarig, Anita Helker van de Dolly Dots. Ik heb ze destijds een keer telefonisch mogen interviewen live hier op Ideaal. En het leuke is sindsdien altijd nog toch nog een beetje contact via de mail op Messenger met deze Anita Helker. De Dolly Dots dus en The Boys. Goed, het is tijd voor een nieuwsfeitje en dit heb ik er de afgelopen week weer even uitgevist. Want namelijk het aantal bedrijven en organisaties dat wacht op een stroomaansluiting is in het eerste half jaar met ruim 300 toegenomen. Tot bijna 15.500. Dat blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Onder meer in Utrecht, waar sinds 1 juli in een deel van de provincie een totale aansluitstop geldt, wordt de wachtlijst langer. Maar er zijn ook regio's waar de wachtlijst wat afneemt. In het algemeen lijkt de groei op wachtlijsten iets af te vlakken, dat zeggen de netbeheerders. Om meer ruimte te maken willen ze het stroomnet uitbreiden en efficiënter gebruiken. Steeds meer bedrijven die nemen een flexibel contract waarmee ze op piekmomenten minder stroom krijgen.

origineel was die uit de jaren 70 van Peter Schaap, Adem Mijn Adem. En in de eindjaren 90 de Belgische formatie Mama Jasjes, de coverversie van gemaakt van deze Adem Mijn Adem. Dit was die voor de woensdag midden van de week, 12 uur. Dan is die helemaal doormidden. En dan gaan wij weer naar de morgenochtend op donderdag vanaf 10 uur met onze nieuwe lijst mix van muziek. De fijne feel good music in de ochtend hier bij Radio Dial. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne dag van. Blijf gezellig luisteren. En we spreken elkaar weer morgen vroeg. Train u onder andere met Hey Soul Sister.

Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt

0: bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee, snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
7: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team

0: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal, een lichtflits, te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout.

0: Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaag zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trek, haakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10:00 en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Vrijdag organiseert de gemeente Doetinchem tijdens de Week van de Toegankelijkheid een bijeenkomst over veilig en zelfstandig rolstoelgebruik. Het Wheelchair Skills Team geeft op het plein voor het stadhuis vrijdag van 14:30 tot 18:30 demonstraties en korte proeflessen om rolstoelvaardigheden te verbeteren. Daarnaast gaan studenten van het Graafschap College samen met ervaringsdeskundigen op pad om obstakels in de openbare ruimte, zoals fietsen en containers op de stoep, in kaart te brengen. Een automobilist heeft op de laan naar Eme in Zutphen gisteravond een fietser aangereden bij de ingang van een parkeerterrein van een binnenzwembad en voetbalclub. Volgens getuigen was het een harde klap. De situatie was volgens omstanders chaotisch. Agenten zouden een korte tijd in het gebouw van het zwembad zijn geweest. De politie had de inrit afgesloten voor sporenonderzoek, waardoor het verkeer het terrein tijdelijk niet kon verlaten. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Lochem staat voor een financieel belangrijke periode. Bijna 122 miljoen euro aan uitgaven en nieuwe plannen. En daarnaast een tekort vanaf 2028 die verwacht wordt. In Radio Ideaal Politiek bespreken raadsleden Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Karen IJssels van Lochem Groen vanavond wat deze financiële ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van Lochem. Daarbij gaat het onder meer over betaalbare woningen, groei, duurzaamheid en het op peil houden van gemeentelijke voorzieningen. Ook staat de vraag centraal hoeveel ruimte de gemeente echt heeft om financiële en politieke keuzes te maken en wat de gevolgen daarvan zijn voor inwoners. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bij Dierbaar in Laren wonen geiten, kippen en hanen die gered zijn uit noodsituaties. Juist deze dieren verdienen wel wat extra aandacht. Daarom organiseert Dierbaar op woensdag 7 oktober een middag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die hun talent willen inzetten om samen met de dieren plezier te maken. Kinderen kunnen kiezen uit 3 activiteiten. Een boeiend verhaal voorlezen aan de kippen, dat kan uit een eigen boek of een boek uit het voorleeskrat. De hanen laten genieten van muziek, gespeeld op een eigen muziekinstrument, en de nieuwsgierige geiten vermaken met een dansje. Het gaat niet om perfect zijn, maar om plezier, creativiteit en samen genieten. Na afloop is er een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers van de deelnemers zijn ook van harte welkom. Deze middag vol bijzondere ontmoetingen vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren en het duurt van 2 tot 4 uur. Aanmelden kan via www.doemeeinlochem.nl/activiteit/6723373.
0: Radio Ideaal.

0: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bevolkt.

0: bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaag zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingende mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jaar getrakteerd. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht.

0: en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal.
2: Ben niet

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Kalle Jansen, fractievoorzitter van Lochem Groen, stopt als gemeenteraadslid van Lochem. De raadsvergadering van 27 oktober is zijn laatste. Hij vertrekt met zijn gezin voor 6 maanden naar Spanje en Portugal om rust te nemen en tijd met zijn gezin door te brengen. Karen IJssels neemt vanaf november het fractievoorzitterschap over. Jonna Heidweiler uit Exel, medeoprichter van Lochem Groen, volgt Jansen naar verwachting in november op als raadslid. Jansen was sinds de oprichting van Lochem Groen in 2021 het gezicht van de partij in de gemeenteraad. Hij geeft aan dat de afgelopen jaren intensief waren door zijn afstuderen, 2 verkiezingen en de komst van 3 kinderen. Zijn vertrek is als tijdelijk bedoeld. Hij blijft betrokken bij de partij en wil na zijn reis weer opgeladen terugkeren. Richard Roelofsen gaat weg bij de Graafschap. Zijn contract wordt na 22 jaar niet verlengd. Richard was hoofdtrainer, jarenlang opleider in de jeugdafdeling en verrichtte ook nog een aantal andere functies binnen de Graafschap. Ook was hij er speler in 2 verschillende periodes. Volgens de Graafschap is er een verschil van inzicht over de invulling van zijn huidige rol. Roelofsen kijkt met waardering terug op zijn lange periode bij de club. Hij zegt dat de Graafschap hem de kans gaf om zich als mens en trainer te ontwikkelen. Zijn verbondenheid met de club blijft, maar hij kijkt ook uit naar nieuwe uitdagingen. Nieuwe inwoners van de gemeente Lochem kwamen op 3 oktober bijeen in dorpshuis Ons Huis in Almen voor een kennismaking met de gemeente. Burgemeester Frans Bakhuis en wethouders verwelkomden hen persoonlijk. Tijdens de bijeenkomst kregen deelnemers informatie over lokale organisaties en konden ze deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals een boottocht over de Berkel, een bezoek aan Museum Staal en een wandeling door Almen. De dag werd afgesloten met een optreden van het Lochems Mannenkoor. De bijeenkomst was georganiseerd samen met de dorpsraad Almen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoon. Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files gemeld in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest bij de wegwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 5 minuten oponthoud en slot op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Voor Renen en er staat daar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En? Werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe. Dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
4: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot...
3: Vleesboerderijgarrissen.nl.
4: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10%

0: Groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging een kwartier. Dat komt door werkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar 5 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle voor Nijkerk 5 minuten. A30 Barneveld richting Ede voor Lunteren een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
6: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: stal.
1: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines.

deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biepnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Vrijdag organiseert de gemeente Doetinchem tijdens de Week van de Toegankelijkheid een bijeenkomst over veilig en zelfstandig rolstoelgebruik. Het Wheelchair Skills Team geeft op het plein voor het stadhuis vrijdag van 3:30 tot 6:30 demonstraties en korte proeflessen om rolstoelvaardigheden te verbeteren. Daarnaast gaan studenten van het Graafschap College samen met ervaringsdeskundigen op pad om obstakels in de openbare ruimte, zoals fietsen en containers op de stoep, in kaart te brengen. Een automobilist heeft op de laan naar Eemen in Zutphen gisteravond een fietser aangereden bij de ingang van een parkeerterrein van een binnenzwembad en voetbalclub. Volgens getuigen was het een harde klap. De situatie was volgens omstanders chaotisch. Agenten zouden een korte tijd in het gebouw van het zwembad zijn geweest. De politie had de inrit afgesloten voor sporenonderzoek, waardoor het verkeer het terrein tijdelijk niet kon verlaten. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Lochem staat voor een financieel belangrijke periode. Bijna 122 miljoen euro aan uitgaven en nieuwe plannen. En daarnaast een tekort vanaf 2028 die verwacht wordt. In Radio Ideaal Politiek bespreken raadsleden Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Karen IJssels van Lochem Groen vanavond wat deze financiële ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van Lochem. Daarbij gaat het onder meer over betaalbare woningen, groei, duurzaamheid en het op peil houden van gemeentelijke voorzieningen. Ook staat de vraag centraal hoeveel ruimte de gemeente echt heeft om financiële en politieke keuzes te maken en wat de gevolgen daarvan zijn voor inwoners. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio Gelderland, staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. De N313 Bocholt-Lichtenvoorde is in beide richtingen dicht bij Lichtenvoorde. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Despacito.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja. Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukiaan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden

0: 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval... Schoenmode Hermans.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
5: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
3: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Gas. Water. Licht.
7: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Weert.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden.

0: Volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.

0: Goedenavond, dit is Radio Ideaal, zoals u van ons gewend bent op woensdagavond, het politieke programma vanuit Lochem. En vanavond gaan we het hebben over de begroting van de gemeente Lochem. En voordat we daarover gaan praten, over al die miljoenen, is het misschien eens goed om eerst even snel te kijken hoe groot die bedragen eigenlijk zijn. De gemeente Lochem verwacht volgend jaar bijna 122 miljoen euro uit te geven. En daarbinnen wil het nieuwe college voor ongeveer 4,3 miljoen aan nieuwe activiteiten ondernemen. En om dat haalbaar te maken en de begroting sluitend te krijgen, wordt er ongeveer 3,5 miljoen uit de algemene reserve gehaald. Afgezet tegen de hele begroting is dat nog geen 3%, maar als je naar de algemene reserve kijkt is het bijna 9%. Nou, dat gaat natuurlijk, die 122 miljoen is natuurlijk niet zomaar om ieder jaar opnieuw te verdelen, want een heel groot belangrijk deel gaat naar bestaande taken. En de interessante politieke vraag vanavond is misschien dan ook niet hoeveel geld geeft Lochem eigenlijk uit, maar over welk deel valt er eigenlijk echt iets te kiezen en hoe kies je dan? En er komt nog iets bij, want na 2027 is de begroting niet meer sluitend. Maar vanaf 2028 staat er een tekort van ongeveer 3,6 miljoen, waarvan bijna 1,9 miljoen structureel. Nou, dat klinkt allemaal heel technisch en dat is het ook. We gaan proberen daar een mooi gesprek van te maken. Ik praat vanavond met twee raadsleden, twee fractievoorzitters zelfs, want Lex de Goede van Meedenken met Lochem en oud-wethouder van Financiën zit hier. Maar ook Karen IJssels van Lochem Groen is hier. En Karen, sinds gisteren ben jij zo'n beetje, of je moet het toch worden, maar je wordt in ieder geval fractievoorzitter van Lochem Groen. Want Kalle heeft gezegd dat hij een poosje gaat stoppen, zoals ook in het nieuws was.
1: Klopt. Ja.
0: Nou, hoe is dat voor je?
1: Nou ja, voor mij was het gelukkig geen nieuws, want dat zou echt vervelend zijn.
0: Ja.
1: Ik wist dat dit eraan zat te komen. En ik gun Kalle enorm om een tijdje even uit te zoomen. Even met zijn gezin op stap te gaan. Even weer op te laden. En dan hoop ik hem met heel veel groene energie weer terug te zien volgend jaar.
0: Nou, laten we
1: en tot die tijd neem ik het graag even waar.
0: Ja, nou heel goed. Nou, welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: Lex, ik wou bij jou beginnen. Als je deze vragen in de juiste verhouding bekijkt, is dat dan een stevig fundament voor de toekomst, zoals de coalitie dit noemt? Of worden de keuzes en de moeilijke keuzes eigenlijk een beetje vooruitgeschoven?
2: Het is hoe je er naar kijkt. Maar, want misschien is het voor de toekomst nog wel ingewikkelder. Om met het laatste te beginnen. We hebben voor 2026 de dreiging gehad van een zogenaamd ravijnjaar. En mede omdat de verkiezingen landelijke verkiezingen waren en ook gemeenteraadsverkiezingen, is dat een beetje naar achter gepoetst. En in 28 komt dat weer in volle hevigheid terug.
0: Ja.
2: Dus dat is nog niet bekend wat het wordt. Maar dat het met de kennis van nu een ravijnjaar wordt, dat is bijna wel zeker. En dat betekent dat gemeenten die voor een belangrijk gedeelte aan het gemeentefonds hangen, gewoon minder geld krijgen van het Rijk, terwijl de lopende uitgaven gewoon doorgaan. Nou, in dat perspectief, je hebt net een flink aantal getallen genoemd, bottom line is dat er een tekort is. En dat wordt gedekt vanuit de algemene reserve. En zonder heel technisch te worden, dat kent een structureel karakter en een incidenteel karakter. Incidenteel, je hebt een feestje, je hebt na afloop hoofdpijn, je hangt de slingers weer in de kast en het is klaar. En je hebt er verder geen last meer van. Structureel komt de komende 40 jaar terug.
0: Ja.
2: En een belangrijk gedeelte van het tekort zit in structurele lasten. Met andere woorden, dit jaar wordt de begroting op nul gezet door een flink gedeelte van de eigen reserve erin te stoppen, de algemene reserve. En dat is niet eenmalig, dat is structureel. De vooruitzichten zijn, zoals je net noemde, dat de komende jaren een flink tekort is. En daarbovenop komt daar nog een ravijnjaar met ongekende effecten. Dus alles bij elkaar kun je daar zomaar, denk ik, een hele mooie radio-uitzending mee vullen van is dit nu verstandig of niet? En de vraag stellen is de vraag beantwoorden.
0: Ja, nou Karin, met dezelfde cijfers en met de uitleg van Lex, zie jij nu vooral een financieel probleem? Of een gemeente die voldoende reserves heeft om nu te investeren?
1: Nou, ik denk dat Lochem op dit moment best een aanzienlijke reserve heeft. En die reserve kun je inzetten op het moment dat je dat nodig acht. En nou, dit college acht het nodig om het op deze manier te doen.
0: Ja.
1: En de manier waarop dat gebeurt is in die zin ook volgens de regeltjes. En daar is een reserve ook voor. Maar de vraag is inderdaad, hoe ziet de toekomst eruit? Lex gaf dat net aan, 2026 zou het ravijnjaar worden. Dat liep toch anders. En het vervelende is dat we ook nu in de toekomst niet kunnen uitsluiten dat het alsnog een positieve verhaal gaat worden. En want waar komt dat ravijnjaar uiteindelijk vandaan? Dat komt vanuit de decentralisatie van allerhande taken van het Rijk naar gemeenten met het idee... Gemeenten kunnen dat goedkoper, dus kunnen de budgetten ook wel afgeroomd worden.
0: Ja.
1: Nou ja, in de praktijk blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo op die manier uit te pakken. Wellicht, ik blijf ook een hoopvol mens, kunnen we ze in Den Haag ook nog eens een keertje zover krijgen dat ze taken en knaken combineren. Volgens mij was dat recent op het VNG-congres ook de uitspraak ook van onze minister-president. Knaken bij de taken. Dus nou ja, dan hoop ik dat dat ook goed gaat komen. Dat er inderdaad ook structureel middelen komen naar gemeenten voor structurele taken.
0: Ja, want die decentralisaties zijn al van een hele tijd terug. Ja. Hè? Dus gemeentes werden toen een beetje uitgedaagd om het... die kregen eigenlijk een taakstelling mee met de taken die het Rijk eerder uitvoerde. De jeugdzorg en de WMO en de participatiewet.
1: Ja.
0: Waarom is dat dan niet gelukt?
2: Omdat de kosten echt de pan uitvingen. We zien in Lochem, maar dat is niet bijzonder, dat meer dan 40% van de begroting gaat op aan deze taken. Ja. Dus dat is waanzinnig. Je hebt net getallen genoemd, hè, waar ook de gemeente Lochem jaarlijks over kan besteden. Of kan gebruik van kan maken. En jeugdzorg, om maar wat te noemen, het was recent ook in het nieuws met Abu Talib, hè, dat kent steeds meer kinderen die gebruik maken van jeugdzorg. Nou, die kosten zijn over het algemeen niet gering. Als je ook de getallen ziet, wat bijvoorbeeld een dag, zoals dat heel deftig heet, intramuraal, als kinderen niet thuis kunnen verblijven. Je praat over gigantische bedragen per dag. En als je dat per jaar uitrekent, dan heb je het echt over tonnen per kind.
1: Ja, en dan komt dan bij dat je ook niet kunt zeggen als gemeente van, nou ja, helaas, het budget is op voor uw zoon of dochter. Geen jeugdzorg, meldt u zich maar weer op 1 januari. Dat kan natuurlijk niet. Dus nee. Dat gaat door en daar kun je in die zin aan de uitgavenkant ook vrij lastig iets op beïnvloeden. Wat wel kan, is veel meer aan de preventieve kant. En ik denk dat we daar in Lochem best al wat aan doen. Maar ik zie nog wel mogelijkheden om daar ook nog wat meer aan te doen.
0: Kijk, dat is heel goed. Als jullie nou deze begroting in één woord zouden moeten typeren, welk woord zou je dan kiezen?
2: Uitdagend.
0: Uitdagend.
2: Ja, je kan het ook motiveren als je wil. College is nog aan nadenken over het eigen programma. Ja. En dat betekent dat als het college zegt, ik heb nog een paar leuke plannetjes, dan staan die dus niet in de begroting. Met andere woorden, ieder plannetje wat ze bedenken is ten koste van de algemene reserve. Of je zult moeten gaan bezuinigen. En daar schrijven ze van, dat gaan we niet doen. Ja. Met andere woorden, of ze zijn vleugellam. Hè, want je kan helemaal niks meer. Je staat al in de min.
0: Ja.
2: Of je moet de belastingen gaan verhogen. Dat schrijven ze, doen voorlopig niet. Ja, dan wens ik ze echt heel veel succes. En dat noem ik uitdagend. Om dan toch een collegeprogramma te schrijven waar ook nog iets substantieels in staat.
0: Ja.
1: Ja, ik zou de term nog weinigzeggend willen gebruiken. En eigenlijk is de motivatie dan dezelfde als die Lex aangeeft. Het collegeprogramma is er nog niet. De doelen van de vorige periode zijn in stand gehouden. Je ziet wel wat kleine wijzigingen of intensiveringen in het geheel. Maar een duidelijke koerswijziging is er niet. En zelfs naar accenten moet ik wel heel erg zoeken. En ik denk eigenlijk dat je zou moeten kunnen zien dat de gemeente Belangen nu met pro en VVD in de raad in het college zit. En niet meer meedenken met Lochem en de VVD. Maar ik zie dat eigenlijk niet zo terug in de begroting.
0: Nee, nou Lex, jij zou deze begroting dus eigenlijk moeten herkennen als voormalig wethouder.
2: Nee. Ja, ik herken hem wel, maar dat is een make-up. op inhoud vind ik daar dus wat van. En om een voorbeeld te noemen, en dat is heel dubbel, want... Even buiten iedere discussie, ambtelijke organisatie, die werkt echt hartstikke goed.
0: Ja.
2: En iedereen doet zijn of haar best. Tegelijkertijd zien we ook nu in de begroting dat daar structureel een flink aantal personen bij zullen komen om moverende reden. Dat zijn dus zaken die bij de komende 40 jaar, tenzij de besluiten tussentijds genomen worden, maar een structureel investering is gewoon 40 jaar. En we zien voor bijvoorbeeld wegenonderhoud, wat hartstikke noodzakelijk is, daar moet een FTE bij. En zo zien we bij meer zaken dat er FTE's bij moeten. En iedere FTE is ongeveer 120.000 euro. Dus als je er 5 bestelt, ben je al 6 ton verder. Nou, dat zien we dus ook in deze begroting terug. Dan toch even in het verleden kijkend. VVD is natuurlijk ook een aantal jaar in de vorige coalitie onderdeel van het spel geweest. Maar daar is iets te vaak geroepen dat ze naar de uitgaven wilden kijken. Ook ten aanzien van de capaciteit. Dat moest allemaal onderzocht worden. Maar de bottomline was, er zitten veel te veel mensen. Nou, dezelfde VVD zit natuurlijk nu in de coalitie. En wat we zien is een behoorlijke groei van het aantal mensen op het gemeentehuis. En ik ga niet betwisten dat dat op onderdelen noodzakelijk is. Maar het is tegengesteld aan datgene wat de VVD zelf de afgelopen jaar met heel veel lawaai verkondigd heeft. Dus ik denk, nou, dat mogen ze ook nog even uitleggen hoe dat dan past. Want het is niet eenmalig, nogmaals. Dat is echt voor de komende jaren. En daar kom je niet meer vanaf.
1: Nee, en los daarvan. Ik kan me ook van alles voorstellen hoor, bij uitbreiding van de capaciteit. Dat is op onderdelen ook gewoon nodig om de uitvoeringskracht te krijgen die je hebben wil. Maar ik zie inderdaad uitbreiding op verschillende fronten. Maar ik zoek dan nog wel naar de gedachte die daarachter zit. Van, waar wil je de gemeente in versterken? Wat wil je voor een gemeente zijn en waar koers je op? Ja. Want laten we eerlijk zijn, capaciteit, en dat geldt ook voor euro's, dat zijn natuurlijk allemaal middelen die je inzet om een doel te bereiken. En nou ja, dat zoeken we nog. Ja. Zoek ik nog, laat ik bij mezelf houden. En het heeft dus ook natuurlijk te maken met het feit dat het college ook pas in november met de uitwerking van het collegeprogramma gaat komen. En ik ben net als Lex wel heel benieuwd hoe ze dat willen doen als ze nog ergens een koerswijziging willen aanbrengen. Want ik verwacht eigenlijk ook nog wel wat meer groen erin. Want Pro laat zich toch ook afficheren als groene partij.
0: Ja.
1: Nou, nou, dit was ook nog wel even zoeken.
0: Ja, laten we even proberen een beetje ook een beetje realiteitszin in dit gesprek te brengen. Want natuurlijk gaat het over mooie plannen en veel dingen. Maar we hadden het net over die enorme hoeveelheid geld. Hè, 122 miljoen zo'n beetje. Waarvan eigenlijk misschien wel het grootste deel vast ligt al. Dus ja, over hoeveel geld zitten we hier nu eigenlijk te praten? Als we het hebben over waar liggen onze mogelijkheden, kansen, waar zou het mee moeten? Waar hebben we het dan over?
2: Nou, hele goede vraag. Er is een soort vuistregel dat je op 1 januari van een jaar, dan weet je al zeker dat je 80% van je begroting kwijt bent aan salariskosten, aan vaste lasten voor je eigen accommodatie, aan je subsidies. Nou, bedenk het allemaal maar, want het zijn meerjarige zaken. Als je een school 20 jaar geleden hebt gebouwd, dan heb je de komende 20 jaar nog lasten daarvan. Dus dat zijn van die zaken die gewoon doorrollen. Daar hoef je helemaal niks mee van te vinden. Het is van de euro die je hebt, is pakken bij 80 cent al weg voordat je daar politiek überhaupt iets van gevonden hebt.
0: Ja. Nou, dus, dan blijft er 40 miljoen over.
2: Nou, daarbinnen zie je dus dat er een aantal aanvullingen, wijzigingen ten aanzien van het bestaande beleid geformuleerd zijn. Slecht het nieuws daarbij is dat die uiteindelijk ertoe leiden dat je een tekort hebt.
0: Ja.
2: Dus dat zal voor de Raad, denk ik wel, een aandachtspunt zijn, tenminste voor de oppositie, om daar het college eens op te bevragen van hoe denkt u dat voor de lange termijn te doen. Korte termijn is allemaal niet zo'n probleem, hè?
0: Nee.
2: Het is ook wat Karen aangeeft, gemeente Lochem is eigenlijk hartstikke gezond financieel. Dat is heel plezierig. We hebben meer dan 30 miljoen in kas, vrij besteedbaar, met allerlei spelregels die erbij horen, maar dat maakt even niet uit. Maar om ook nog een extra element te noemen. De gemeente Lochem, de raad, heeft een aantal jaar geleden besloten dat we willen groeien naar 40.000 inwoners. We hebben er nu 34.200 en een beetje, dat wisselt per dag. Maar dat betekent dat er nog 6.000 inwoners bij moeten komen. Dat is toch meer dan 20% van je huidige bevolking. Ja. Als je dat weer omslaat, is dat tenminste 3000 woningen. Het is tegenwoordig niet meer zo dat 8 mensen tegelijk in een woning wonen. Ja. Maar het is al rond de 2 en het gaat steeds verder naar beneden. Dus je zult duizenden woningen moeten bouwen. Dat is op zichzelf helemaal prima. Maar ook de infrastructuur die erbij hoort, dat kost geld.
0: Ja.
2: Wegen, openbaar vervoer, allerhande voorzieningen, sport. Bedenk het allemaal. Als er zoveel mensen bij komen, moet je daar geld voor fourneren. Nou, daar is wel eerder met de Raad maar we zijn in ieder geval geïnformeerd dat dit een gevolg is van het besluit richting 40.000 inwoners. Maar dat is op de duim, is gezegd, dat kost misschien wel 15 miljoen. En dat is denk ik een hele voorzichtige schatting.
0: Ja.
2: Als je dat ook moet gaan betalen, uiteindelijk van je algemene reserve, dan moet je wel kijken van jongens, waar houdt het een keer op?
0: Ja.
2: Ik wens iedere luisteraar toe dat hij thuis een spaarrekening heeft. En ook het Nibud geeft aan, je moet altijd zorgen dat je je wasmachine kunt vervangen. En voor sommige mensen is dat een uitdaging, maar dat is ongeveer je ondergrens. Voor gemeenten zit die op 15 miljoen, voor de gemeente Lochem.
0: Hmm.
2: Dus dat is ongeveer je putje waarvan je zegt, als de wasmachine bij de gemeente kapot gaat, dan moet je 15 miljoen achter de hand hebben om het een beetje gezellig te houden, los van inslagen. Dus al die plannen maken we bij elkaar met de ambitie die de Raad heeft uitgesproken. Betekent dat ook een hypotheek, letterlijk en figuurlijk, op de toekomst?
0: Ja.
2: Nou, die zit hier helemaal niet in.
0: Nee. En maar het is natuurlijk ook zo, Karin, dat al die huizen waar Lex het over heeft en al die mensen die hier komen, die gaan ook weer geld opleveren.
1: Ja, die zullen inderdaad via...
0: Het zijn niet alleen maar kosten.
1: Nee, via de onroerende zaakbelasting uiteraard. Maar en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het gemeentefonds wordt ook uitgebreid op het moment dat wij meer inwoners hebben en ook meer kilometers aan wegen. Daar zitten wel koppelingen in. Dus, maar dat is wel iets wat dan nog moet gaan komen. Je hebt, de kost gaat voor de baat uit. Ja.
0: Goed, we gaan even naar muziek luisteren. Want we hebben het nu al de hele tijd over geld. Maar Lex, jij hebt een nummer uitgekozen. Wat gaan we horen?
2: Ja, ik zei net al tegen Karin, even een teaser. Ik zeg, het is een beetje uit de oude doos. Ik denk dat de meeste luisteraars er wel goede herinneringen bij hebben. Ik heb hier wel eens Wim Sonneveld met Het Dorp. Fantastisch nummer. En iedereen heeft er waarschijnlijk mooie gevoelens bij. Ik dacht vanavond, we gaan het even een beetje meer op het onderwerp houden. Dus we hebben het over Poen.
0: Kijk, daar komt-ie.

0: Ja, we luisterden natuurlijk naar Wim Zonneveld, zoals Lex al zei, met Poen. Een van zijn typetjes zong dit. En we hadden het er net even over toen u zat te luisteren naar over dit liedje. Maar Lex, waarom juist dit nummer? Behalve natuurlijk dat we het alsmaar over geld hebben.
1: Nou ja, ik vind het leuk om dit soort uitzendingen in koppeling te leggen met het onderwerp.
0: Ja.
1: En Wim Zonneveld. Nou, prachtig liedje. En nogmaals, de ouderen onder ons zullen hier met genoegen naar luisteren. We hadden ook ABBA, Money Money, Pink Floyd, Money. En zo kun je van alles nog wat in de strijd gooien. Maar dit is toch, nou, mooi. Uit de oude doos. 1955 hoorde ik net. Dus dan denk je, jongens, ja. Fantastisch. Het wordt nog steeds gedraaid.
0: Ja. Nu wel weer.
2: Vandaag weer.
0: Ja, vandaag is hij weer. Ja. Nee, we moeten Wim Zonneveld niet vergeten. Dat is een heel goed idee. Want dat is natuurlijk nou, een van de grote drie, noemden ze dat vroeger, van het cabaret. En dit liedje hoorde ook bij een van zijn typetjes. Nou, Karin. Mm-hmm. We hadden het net even over bouwen voor de muziek. Veel woningen erbij. 40.000 inwoners in 2040. Moeten we naartoe groeien? Maar waarom moet dat eigenlijk?
2: Ja, dat heeft ook te maken met de afspraken die regionaal gemaakt zijn. Stedendriehoek heeft ook een opgave gekregen als regio voor de uitbreiding. En ja, dan is het ook kijken van waar past het en waar kan het. En voor Lochem is het natuurlijk ook van belang om ook de leefbaarheid in de kernen goed voor elkaar te houden. En volgens mij zijn er ook een heleboel jonge mensen die in de gemeente Lochem wonen, die heel graag op eigen benen willen. En ook die ja, gewoon het huis uit willen. Ja, dan moet je wel een plekje hebben.
0: Ja, ik spreek hier best wel eens jonge mensen op straat in Lochem. En dan ik hoor toch wel vaak van, nou, ik ga hier toch liever weg, want er is hier eigenlijk helemaal niks te doen.
2: Ja, ook dat, die geluiden ken ik ook. En er zijn er een aantal en die zijn heel honkvast in Lochem. Prima.
0: Zeker.
2: En er zijn er een aantal en die hebben eerst de behoefte om even uit te vliegen naar de grote stad. En die komen dan weer terug op het moment dat ze zelf gaan settelen en misschien aan een gezinnetje gaan beginnen. Dus ook de reeds uitgevlogen Lochenaren die terug willen komen, zoeken een plekje dan.
0: Ja. Maar zijn die 40.000 inwoners voor jullie dan een ambitie of is het een bovengrens? Want jullie zijn tenslotte ook nog van het groen.
2: Ja, nou ja, het is in ieder geval de ambitie van de gemeente Lochem. Ja, een bovengrens. Je moet ergens je oprichten. Daar zijn het ook ambities voor. En wonen en groen kan ook heel goed samengaan. Dat is denk ik ook wel een belangrijke boodschap die wij steeds proberen te brengen. En dat zit hem dan enerzijds in de woningen, hoe je ze bouwt. Als je dat natuurinclusief doet. Als je zorgt voor biobased bouwmaterialen. Nou, dat helpt in ieder geval ook de biodiversiteit. En het helpt enorm als je ook een wijkje zodanig opzet dat het groen daar ook een hele goede plek in krijgt. En dat is niet alleen van belang voor de natuur, biodiversiteit. Maar dat levert ook weer bomen leveren schaduw op. En dat hebben we ook nodig gezien de hitte. Als je nog even denkt aan afgelopen zomer, was het toch hartstikke nodig. Bovendien roepen die groene plekken ook mensen uit hun huis. En dan krijg je wat meer ontmoeting. En kinderen die daar ook kunnen spelen. Dus op die manier krijg je ook veel meer bij elkaar, meer het sociale aspect. Dus daar kan groen enorm goed werk in doen.
0: Ja.
2: Los van de natuur en de biodiversiteit.
0: Ja. Nou, mooi. Lex, heeft Lochem die groen eigenlijk wel. Is die groen juist nodig om ook economisch en maatschappelijk vitaal te blijven?
1: Nou, de vergrijzing is natuurlijk een onderwerp wat heel Nederland bezighoudt. De gemiddelde leeftijd stijgt. Er was een quizje, de gemiddelde leeftijd in Gorssel, die doe ik nu bij jou.
0: In Gorssel?
1: Ja.
0: Nou, in Gorssel zal die wel richting de 60 gaan, denk ik inmiddels.
1: Bijna goed, 65.
0: Ja, kijk.
1: Een gemiddelde leeftijd, hè? Ja. Dus als je dat even op je netvlies hebt, dan zeg je van jongens, dan zijn we met z'n allen mooi oud aan het worden. Tegelijkertijd, de helft is 65 plus.
0: Ja.
1: Dat geeft allerlei mooie elementen, maar heeft natuurlijk ook zaken zoals zorg, andere vorm van wonen. Is dat levensloopbestendig wat er gebouwd is? De meeste huizen zijn dat niet. Dus daar heb je allerlei zaken die je daarvoor nodig hebt. Het is een ambitie, zoals de Raad die uitgesproken heeft. Het is best een ingewikkeld ambitie, want we hadden het net even over kinderen die ook een woning willen. Is er vanuit gegund, maar die zitten al overwegend in de 32.000, 34.000 die we op dit moment hebben. Het is echt instroom van buiten. En dan is 6000 veel. Die ook moet accommoderen met alles wat erbij hoort binnen nu en 14 jaar. Nou, de woningbouwplannen duren gemiddeld 7 jaar tussen droom en daad. Hè, dus tussen de eerste gedachte en tussen hier heeft u de sleutel van de voordeur. Veel plezier ermee. Zonder van de afdeling doemdenken, we zijn helemaal niet aan de orde. Maar we hebben ook problemen met de energie, netcongestie. Dat betekent dat er ten aanzien van de woningbouw allerlei belemmeringen zijn. De gemeente moest voor 1 oktober aangeven wat ze de komende jaren denken te gaan bouwen. Dat heeft de gemeente ook gedaan. Om daarmee een soort positie te verwerven bij Liander. Dat is de trainer die gaat over de stroomvoorziening onder meer in Gelderland. Maar het is niet gezegd dat daarmee ook die huizen uiteindelijk van energie voorzien worden. Nee. Elektriciteit. Water is een ander ding. Er zijn al gemeenten waar huizen opgeleverd worden zonder water.
0: Nee.
1: Nou, probeer het voor te stellen. Je kan niet douchen, je kan niet koken, je kan je auto niet wassen, je kan helemaal niks. Je kan je tuin geen water geven. Dus dat is onbewoonbaar. Dus dat zijn dingen waar we 5 jaar geleden helemaal niet bij stilstonden. Maar het is nu gewoon actueel. Gelukkig niet in Lochem. Er zijn bijvoorbeeld Zevenaar, speelt dat relatief dichtbij. Ja. Waarbij woningen, ja, die kunnen niet opgeleverd worden. Ja, kunnen opgeleverd, maar je kan er niet wonen. Nou, dus we hebben ook uitdagingen in de toekomst om ervoor te zorgen dat die huizen ook gebouwd kunnen worden, maar ook bewoond kunnen worden. Nou, en dat alles bij elkaar. En tijd is echt kort. 14 jaar lijkt heel lang, maar het is helemaal niks in ruimtelijke ordening. Met alle plannenmakerij, alle inspraak. Mensen kunnen tot de Raad van State gaan. Komen ze bovenop de stapel of niet. Maar in ieder geval, dat kan jaren duren. Ja. En helaas is het een zekere gewoonte in Nederland dat heel veel mensen toch iets vinden van woningbouw.
0: En voor wie moeten we dan als eerste bouwen? Moeten we als eerste bouwen voor starters, voor gezinnen, voor ouderen, sociale huur, mensen met lokale binding, hadden we het al over. Mm-hmm. Werknemers van buiten. Ja. Andere mensen.
1: De gemeente heeft daar beleid voor. Dus we hebben een soort verhouding tussen goedkopere woningen. Woningen zijn hartstikke duur, maar goedkopere woningen. Middenklasse en de duurdere klasse. En ook voor wat betreft de sociale woningbouw met de corporaties. Daar heeft de gemeente Lochem afspraken, ook met corporaties. Okay. Ten aanzien van de volumes die gebouwd zullen gaan worden. In ieder geval tot 2030. Het Rijk bemoeit zich daar ook tegenaan. In de zin van, voormalig minister Hugo de Jonge zat daar redelijk stevig aan de teugels. Dat er ook ten aanzien van sociale woningbouw een betaalbare koop, dat daar een heel aanslag gemaakt wordt. Voor de statistici onder ons, gemeente Lochem kent heel veel eigen woningbezit. 70% van de woningen in de gemeente Lochem is eigen woning. En dat is heel erg veel. Nou, dat betekent omgekeerd dat je relatief weinig sociale woningbouw hebt. En dat is niet 30%, dat is bij ons maar 16%. Omdat er ook nog een aantal mensen meerdere woningen heeft en die gooien ze in de verhuur. Maar dat is particuliere verhuur. Ja. Nou, dus ten aanzien van de sociale woningbouw loopt de gemeente achter op de landelijke normen. En waar Karin ook aangaf dat er afspraken zijn gemaakt met het Rijk, betekent dat dat de gemeente Lochem daar ook gas op moet geven om uiteindelijk richting een gewenst percentage te komen wat ooit is afgesproken met meneer de Jonge.
0: Ja.
2: Nou ja, en Lex gaf aan, we vergrijzen nogal in de gemeente Lochem en dat is helemaal waar. En daar moeten we inderdaad ook rekening mee houden met het bouwen. Bijvoorbeeld ook wat andere vormen. Ik vind het woord niet zo heel aantrekkelijk, maar knarrenhofjes. Waar ouderen ook bij elkaar wonen en waar je ook wat makkelijker of efficiënter misschien dan de zorg kunt leveren. Want we moeten er ook gewoon rekening mee houden dat wij de zorg zoals we die nu gewend zijn te krijgen en waar het nu al met grote regelmaat knelt, dat op termijn gewoon niet meer haalbaar is. Ja. Dus dan moet je zorgen dat je dat ook anders doet en beter doet. En het zou ook mooi zijn als we naar een meer generatie woningen of wooncomplexen kunnen gaan. Dat je inderdaad ook goed nabeschap naar elkaar omkijkt. En als je als jong mens iets doet voor je bejaarde buur. Om op die manier te zorgen voor elkaar. En dat is de enige manier, denk ik, om het ook prettig te houden voor elkaar.
0: Ja, ik moet zeggen, jullie schetsen geen prettig toekomstbeeld. Te weinig geld, zorg neemt af. Gaat het straks nog goed in Lochem? Kunnen we hier nog fijn blijven wonen?
2: Nou ja, het is natuurlijk gewoon een prachtige gemeente om te wonen. En daar moeten we voor zorgen dat dat zo blijft. En ik denk dat het het zal een uitdaging zijn. Zeker ook met alles wat eraan komt. En Lex schetst inderdaad ook die netcongestie. Dat is echt ook een serieus probleem. Op het gebied van water is het een probleem. Maar wij kunnen daar ook als consumenten natuurlijk wel wat aan doen. Ze allemaal zorgen dat we zuiniger omgaan met water en met energie. Dat scheelt natuurlijk ook alweer. En op die manier kunnen we denk ik ook wel een bijdrage leveren. Een grotere bijdrage leveren dan we zelf misschien in eerste instantie denken.
1: Nou, het stond vanochtend nog zelfs in de krant. Dus waardering ook voor in dit geval het college. Want ze hebben ook de mogelijkheden voor subsidie verruimd. Dat betekent dat er met name gekeken is, woningen worden alleen maar meer waard. Hè? En er zijn zogenaamde verordeningen in de gemeente. En die hebben een bepaalde waarde. Daarboven krijg je geen subsidie. Daaronder kun je subsidie krijgen. Mede afhankelijk van je inkomen. En ook de waarde van de woningen is recent opgeplust. Zodat er meer mensen toch ook gebruik kunnen maken van subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van de woning. Nou, dat is een altijd goed actie. Landelijk is daar heel veel geld voor. En op deze manier wordt dat denk ik goed besteed. Want dat is... Ja, echt duurzaam in de zin van dat je daar langjarig nut van hebt. En de bewoners hebben daardoor lagere kosten. Maar ook het verbruik gaat omlaag. En dat is weer goed voor ons allen.
0: Ja, maar we hebben het hier nog steeds maar over een klein percentage van die 122 miljoen.
1: Jazeker, ja, maar dat wordt ook niet anders. Ja. Dus misschien dat jij een ander financieringsmodel hebt. En daar zou ik best voorstander voor zijn.
0: Ja, nee.
1: Maar dat zou ook kunnen betekenen dat de lokale belastingen helemaal op de kop moeten. En of iedereen daar nou enthousiast van wordt, dat is dan weer een andere vraag. Want... met respect voor zaken als onroerende zaakbelastingen, toeristenbelastingen. Dat lijken op zichzelf interessante bedragen. De WOZ levert ongeveer 4,5 miljoen voor de particuliere huizen op. Ja. Maar op 120 miljoen is dat geen 4%.
0: Nee.
1: En zo zijn er meer lokale belastingen. We halen miljoenen op aan toeristenbelasting. Nou, leuk bedrag als we dat met z'n drieën mogen verdelen. Maar voor de hele begroting is het afronding.
0: Ja.
1: Dus daar kan je het niet van hebben. Nou, dus wil je het op een andere manier doen. En ik wil best met je meedenken, maar dan... we hebben iets meer dan een kop koffie nodig om eruit te komen, denk ik.
0: Ja, dat gaat wel een paar avondjes kosten, denk ik.
1: Ja.
0: Dat kan best gezellig zijn, maar daar hebben we het nu niet over.
1: Oké. Okay.
0: Maar, nee, ja, maar goed, ik ben wel nieuwsgierig. Hè? Want we hebben het net vandaag ook gehad over anders bouwen, groen bouwen. Hoe groen is deze begroting?
2: Nou, ik heb het nog niet heel erg kunnen vinden, het groen. En er staat wel wat groen in, maar dat is het groen wat er ook in de vorige periode in staat.
1: Ja,
2: er staat klimaatadaptatie, er staat biodiversiteit. En dat zijn hele mooie woorden, mooie uitgangspunten ook. En dan komt het er natuurlijk in de praktijk op aan van hoe ga je dat wegen?
0: Ja.
2: En dan ga je van een beleidsuitgangspunt naar een politieke keuze. En ik hoop heel erg dat de voorstellen die we vanaf nu van het college gaan krijgen, dat daar groen gewoon zwaarder in mee gaat wegen dan dat de afgelopen periode is gebeurd. Dat verwacht ik eigenlijk ook van Pro, die zich ook als groene partij afficheert. Maar ik heb het in het voorstel over de Hoge Kamp, in Gorssel woonwijk, daar zie ik dat niet.
0: Nee.
2: Daar zou een hele mooie groene binnenruimte kunnen komen met al die mooie effecten die ik net ook schetste. Plus dan ook nog dat je daar ook water kunt opvangen. En nou ja, die sociale aspect en die bomen tegen die hittestress. Maar dan wordt ervoor gekozen om daar de auto's op het meest centrale plekje te zetten. Ja, dat is een beetje jammer. Dus echt een gemiste kans. En daar had ik meer gehoopt van Pro. Maar goed, nu zullen we eens kijken of we dat inderdaad nog wat kunnen aanpassen.
0: Ja, want Lex, hoe kijk jij daar tegenaan? Want als zo'n duurzaamheidsmaatregel, zeg maar, maatschappelijk wel wenselijk is, hè, zoals Karen eigenlijk zegt, maar inwoners of ondernemers, wat ik me voor kan stellen, bij auto's tegen het centrum aan. Daar komt het dan feitelijk op de rekening als je het anders doet. Wanneer zeg jij dan nee?
1: Hoe bedoel je nee? Waartegen?
0: Nou, tegen dat het misschien wel maatschappelijk wenselijk is, maar dat het voor inwoners en ondernemers gaat kosten.
1: Even uitstapje. Utrecht is inmiddels fietsgemeente en daar worden hele grote nieuwe wijken gebouwd. En inderdaad, dan mag je auto aan de rand van de wijk zetten en dan mag je met je boodschappen 300 meter naar huis zeulen. Maar daar komt het gewoon op neer. Ik denk dat heel weinig mensen daar na verloop van tijd enthousiast van worden als ze met de zaterdagse boodschappen en hier en daar nog een jengelend kind achter zich aan die 300 meter mogen overbruggen. Dus je moet ook kijken in welke levensfase verkeer je en waar woon je.
0: Ja.
1: Utrecht heeft denk ik heel veel vlak bij de hand. Als we dat projecteren op willekeurige kern Alma. Ja, daar is nog een heel klein winkeltje. En dat was hem ongeveer. Dus om daar mensen ook nog op die manier het leven soms niet aangenamer te maken. Ik denk dat je het daar met elkaar over moet hebben. Ik weet in Hoge Kamp, als voorbeeld in Gorssel. Dat is achter de touwslagerij voor degenen die geïnformeerd zijn. Daar is goed geparticipeerd met de omgeving. Daar is ook geluisterd ten aanzien van het aantal woningen. Er waren er op papier meer. En dat zijn er nu minder. Dus het is ruimer opgezet. Dus nou, ruimer betekent ook meer groen. Hè, want dat is dan meteen het effect ervan. Ja, ten aanzien van parkeren. Ik snap helemaal de opmerking van Karen. Ook vanuit de visie van Lochem Groen. Wij zijn ook absoluut niet tegen groen en prettig en duurzaam, et cetera. Maar we gunnen mensen ook nog wel het gemak dat je relatief vlak bij je woning een auto kunt parkeren. We zien dat er ook steeds meer elektrisch gereden wordt. Nou, dan maakt het niet zo barvel uit of je die vlak bij je woning zet. Dat is misschien wel handig, dat kan je hem ook opladen. Ten opzichte van meer fossiel aangedreven voertuigen. Dus voor alles valt er wat te zeggen. En met de menselijke maat denk ik dat we er wel uitkomen.
0: Ja. Oké, we gaan naar een volgend nummer. Die is van Karin. Waarom heb je deze gekozen?
2: Mag ik hem nog niet verklappen of mag dat wel?
0: Je mag nu alvast verklappen welke het is.
2: Oké. Ja. Het is The Seed van Aurora.
0: Ja.
2: En ik kies daarvoor niet alleen omdat ik een heel mooi nummer vind, maar ook vanwege de boodschap. Het gaat om onze verhouding als mens tot de natuur. En over het besef dat economische groei en geld uiteindelijk heel weinig betekenen als we de basis waarvan we leven gaan uitputten, dus de aarde.
0: Ja.
2: En voor mij staat gezonde bodem en schoon water, bomen, biodiversiteit en leefbare klimaat. Ja, dat zijn voor mij de drijfveren om politiek actief te worden. Dit sluit daar prachtig bij aan. En het is een heel mooi nummer. Maar luister zelf maar.
0: We gaan er goed naar luisteren.

0: We zijn weer terug en u luisterde naar Aurora en The Seed. Karin, je had al uitgelegd waarom je dit nummer had gekozen. Iedereen heeft goed kunnen luisteren, denk ik. En een prachtig nummer om zo even in ons, midden in ons programma te hebben. Ik wil wel snel door, want we lopen alweer best naar de klok van 7. En dan gaan we ons praatje weer inruilen voor het praatje van de nieuwsvoorlezer. Ik heb nog wel een paar vragen en ik heb straks ook nog wel wat dilemma's voor jullie. Maar ik wou eigenlijk beginnen met de vraag van, stel nou dat ik helemaal die begroting niet lees. Hè? Wat moet ik dan eind 2027 concreet in mijn dagelijks leven merken, waardoor ik weet, nou, deze gemeente heeft haar geld goed besteed?
1: Ja, dat vind ik dan wel een lastige, omdat het college het werkprogramma nog niet af heeft. En ik dus eigenlijk ook nog niet zo goed weet waar ze naartoe willen. Ik heb wel wensen.
0: Nou, ja. Doe eens.
1: Nou ja, kijk, als ik het voor het zeggen heb, dan komt er inderdaad veel meer aandacht voor groen. En dan ook in alle andere beleidsterreinen, dus in wonen, in recreatie. Dan gaat het ook over de plekken waar we willen gaan wonen. Water- en bodemsturend is ook een van de beleidsuitgangspunten. Nou, dan zou ik zeggen, laten we dan ook heel goed kijken waar we gaan bouwen en waar we dat ook vooral niet moeten doen. Dus als ik dan Lochem Oost roep, een gebied waarvan bekend is dat als er een flinke bui volgt, dat het daar onder water staat. Dan vraag ik me af, we bouwen niet alleen voor volgend jaar, we bouwen voor heel lang. Dus moet je daar dan wel willen bouwen? Dus dat zijn zaken waar ik graag wat meer aandacht aan zou willen besteden.
0: Ja, en Lex, waar zou jij het, waar zie jij het gebeuren? Wat merk ik eind 2027 als het aan jou ligt?
2: Nou, dat je als je door de gemeente rijdt in ieder geval niet met een lekker band thuis komt. Want ik ga er gewoon vanuit dat dat soort zaken goed geregeld blijft in de gemeente. Daar heeft de raad afgelopen jaar ook echt geld voor uitgetrokken. En ondanks het feit dat de mensen wel eens mopperen over een scheefliggende tegel, denk ik dat ons areaal er best netjes bij ligt. Waar ik heel benieuwd naar ben, is de rekening die in 2027 voor het jaar 28, hoe die opgesteld is. Want over een jaar zitten we hier waarschijnlijk weer.
0: Ja.
2: En dan weten
0: jullie
2: iets
0: zijn
2: meer.
0: Van harte uitgenodigd.
2: Dankjewel. Ja. Hou je aan. Maar tegen die tijd is er ook meer bekend over dat ravijnjaar van 28. En dan ben ik echt benieuwd wat het gaat betekenen voor de lasten van de inwoners. Of inderdaad de lokale belasting. Want dat is eigenlijk de enige knop waar de college aan kan draaien samen met de raad. Als je meer inkomsten wil hebben en omgekeerd, laten we zeggen, de huidige samenstelling van het college, met name Pro, had wat moeite met bezuinigingen. Ik ben razend benieuwd wat de voorstellen van het college zijn op het moment dat je toch de buik erin moet aanhalen. Ja. Want het moet ergens vandaan komen.
0: Ja, want waar geven we nu eigenlijk te veel geld aan uit in Lochem?
2: Nou, ik zeg niet te veel, anders dan die plannen die net genoemd zijn. Die leveren gewoon op dat er een tekort is tussen inkomsten en uitgaven. Vooral personeel. Dan ben je gewoon een 500.000 verder structureel.
0: Ja.
2: En dat lijkt niet veel geld, maar op deze begroting is dat best veel geld. En waar Karin het ook over had, we hebben de plannen nog niet gezien voor de toekomst. En een beetje college heeft allerlei plannen. Die zijn meestal niet gratis.
0: Nee.
2: Dus wat gaat dit allemaal betekenen? Waar halen we het vandaan?
0: Ja.
2: Respectievelijk, waar houden we mee op?
0: Ja. En Karin, waar denk jij dat we te veel geld aan uitgeven nu?
1: Nou, ik kan niet iets aangeven waar we te veel geld nu aan uitgeven. Kijk, we hebben een bezuinigingsproces ook achter de rug. Om te kijken waar zit nog lucht in de begroting. Nou, die is eruit.
2: Ja.
1: En het overgrote deel, daar hebben we het natuurlijk eerder ook over gehad, dat zijn ook taken waar we niet van kunnen zeggen, nou, dat doen we niet meer. Misschien kan daar nog eens een keer ergens een efficiëntieslag in worden geslagen. Maar ja, ik denk dat het toch dan heel akelig gaat worden als we inderdaad op dat ravijnjaar afstevenen. Dat we er niet aan gaan ontkomen om dan zaken te schrappen die we toch met z'n allen wel heel erg van belang vinden.
0: Ja. En is er ook een activiteit waarvan je zegt van, nou, die kan er wat mij betreft nu wel uit?
1: Nou, voor mij is het, sport is iets wat ik heel erg van belang vind. En dat zit hem ook aan de preventieve kant. En daar hoop ik eigenlijk nog wel veel meer te gaan doen. Want als we meer aan de preventieve kant doen, we veel meer bewegen en daar zit ook dat hele sociale component aan, dan zul je ook zien dat minder mensen overgewicht en minder lichamelijke klachten hebben, minder psychische klachten wellicht ook. Dus dan kunnen we met z'n allen ook bezuinigen.
0: Ja.
1: Meer op de zorgkosten. Maar dat is er wel een met een loepje. Dat is er niet een die je direct dan op de gemeentelijke begroting kunt wegstrepen.
0: En Lex, welke zul je? Oh, ja.
2: Toch even de aanvulling, want dat is ook een hele bijzondere. Cultuur en sport, dat zijn zaken waar je als samenleving niet zonder kunt. Ja. Als je kijkt naar het gemeentefonds, dan krijg je, en ik overdrijf misschien, maar ongeveer 0 euro daarvoor. Want dat zijn keuzevrijheden van gemeenten. Ik ben het heel eens met Karin. Sport, dat heeft allerlei facetten. Gezondheid, maar ook sociaal. Er zijn de komende jaren uitgaven. Bijvoorbeeld de zwembaden. Die worden nu gerenoveerd. En de Beemd zal gerenoveerd gaan worden. Ik kan je vertellen, dat is niet gratis. Dus dat komt er ook nog bij. De Beemd staat nog niet in de begroting. Dus dat komt er dan nog bij. We zijn bezig met de MFA. Is overigens een jaartje naar achteren gedrukt. Ook wel bijzonder. Maar dat zijn substantiële dingen. Waar sport in ieder geval gefaciliteerd wordt. Dus daar moeten we zo min mogelijk op bezuinigen. Maar gemeenten krijgen daar geen geld voor. Dus dat moet elders vandaan komen.
0: Ja. Nog voordat we naar de wat kortere vragen gaan aan het einde. Waar zit het belangrijkste politieke verschil in deze begroting tussen jullie?
1: Tussen ons twee bedoel je? Ik denk dat de aandacht voor groen, zoals wij hem binnen alle beleidsthema's zien, dat niet meteen aansluit bij hoe Lex er naar kijkt. En dan noem ik misschien de energietransitie en de insteek die we daar hebben. Wij zouden wel graag meer windmolens willen plaatsen, omdat we van de fossiele brandstof af moeten. Ik denk dat daar het grote verschil zit.
0: Ja.
2: Ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. En in deze, ik heb Karin ook wel eens uitgedaagd, zullen we het gesprek daar eens over voeren? Dat hebben we nog nooit gedaan, dus heel blij met jouw vraag.
1: En
2: morgen serieus doen. Ik schat in dat het wel meevalt de uitkomst. Hoe gek het ook klinkt, Bart, Karin, wij zijn hartstikke voor windturbines. Maar dan wel met een omgeving die zegt, goed idee. En er zijn hele mooie voorbeelden in Nederland. Ja. Het omgekeerde is helaas ook waar. Dus op het moment dat er participatie is en er is draagvlak, dan hoor je MML niet piepen. Ze zeggen, helemaal goed. Iedereen was erbij en vond het een goed idee. Als dat niet aan de orde is, en ik ken genoeg projecten waar het aan de orde is, dan vinden we daar wat van. Mm-hmm. Dus daar zit misschien het verschil. Het doel, ervoor zorgen dat je energie hebt die liefst duurzaam is, daar zijn we het best over eens. En ook in de samenspraak die we nog een keer gaan hebben, kunnen we het ook wel hebben over de vraag hoe duurzaam zijn bepaalde modaliteiten in de energietransitie. Ja. En misschien dat we daar nog wat verschillend in zitten, maar de tijd zal wel leren wie er uiteindelijk iets meer of iets minder gelijk had.
0: Heel goed. Aan het einde van dit programma, ik vroeg jullie aan het begin om één woord te typeren voor deze begroting. En Lex zei...
2: Uitdagend.
0: Heel goed. Wil je dat nog vasthouden of wil je het nu veranderen?
2: Ik zet de joker in.
0: Jij zet de joker in. En Karin, jij zei?
1: Ik zei niet zeggend.
0: Ja, weinigzeggend.
1: Weinigzeggend.
0: Dat is bijna hetzelfde. Ja. Maar wil je dat overeind houden of laat je dat...
1: Nee, met de toelichting die ik daarbij heb gegeven, blijf ik daar inderdaad bij. Ja.
0: Oké, nou. Dank jullie wel voor dit gesprek. Lex de Goede, meedenken met Lochem en Karin. IJssels, Lochem Groen, de nieuwe fractievoorzitter, to be op korte termijn. Jullie waren mijn gasten, hartstikke fijn. We begonnen met bijna 122 miljoen. We zijn geëindigd met soms wel een beetje doemdenkerige toekomst. Ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen als we allemaal op blijven letten. En het ging natuurlijk ook nog over het gedeelte waar wat te kiezen valt. En daar kunnen we en jullie het verschil maken voor Lochem. Dit was Radio Ideaal. Mijn naam is Bart. De techniek was in handen van Koos vanavond. Ik wens u allemaal een hele fijne avond.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
7: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
6: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
8: Sensatie. Sensatie zoeken.
9: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
8: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
6: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey buurman.
11: Dag buurvrouw.
10: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
11: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt...
6: NOS Journaal.
10: Hey buurman.
11: Dag buurvrouw.
10: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
11: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele...

Een lekkere plaat van Armand van Helden op Radio Ideaal. En het is 6 minuten over de klok van 7. Alle mensen bedankt in Lochem. Het was weer geweldig. Ik heb even lekker geluisterd. Lochem Koen was er. Onder andere, hè? Ja.

de woensdagavond. En we gaan lekkere platen draaien tot en met de klok van 9 uur. Ik heb deze plaat voor klaarstaan van Hans de Boy. En als we thuis zijn, oftewel thuis ben...

maakt lekkere platen, hè, die Teddy Swims. En zo heet deze plaat, Mr. Know It All. Op Radio Ideaal, leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. En blijf er lekker bij tot en met de klok van 9 uur. En ik heb nog zoveel leuke platen voor je klaarstaan. Zestien minuutjes over de klok van 7 uur alweer geworden. Dadelijk om 7:30 gaan we nog even met jou naar de jaren 90. Dan gaan we lekker een danceplaat draaien. Eerst gaan we richting het westen. Met deze jongens. Ze heten de Pet Shop Boys. En het liedje heet dan ook Go West op Radio Ideaal.

0: de platenspeler. En dit was volledig in de 7/8 maat, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ik wou zeggen, gebeurt er nog wat, maar... Ik kan merken dat mijn platenspeelnaaldje een beetje op begint te raken. Ja. Ze zit hier maar aan te kijken. Oh. We hebben gelijk gedraaid Steel Eye Spanman All Around My Head. Was dat dus plaat 1975. Trouwens een leuk hoesje. Daar staan ze met z'n allen op. Geel hoesje. Maar hij gaat weer de kast in. En ik weet niet of je het een beetje gemerkt hebt, maar... Ik ben zo verkouden als wat. Ik heb mijn hele neus dicht zitten. Ik heb mijn hele hoofd dicht zitten. En ik heb een kuchenknopje. En dat is gewoon de microfoon aan en uitzetten. Ja. Zo, eens even kijken. Volgens mij zijn we ergens al toegekomen, hè? Want ik zat net al even op mijn telefoon te kijken. Danny, jij gaat die Nightwish dus Reloaded voor deze week vergeten. Nou, die gaan wij niet vergeten. Nee. We gaan even terug naar de jaren 90, weet je. En ik heb een hele leuke voor je klaarstaan. Het is een Euromegamix. Een Euromegamix. Ja, vroeger, of in vroeger, eerder, noemen ze alles een Euromegamix. Maar deze zijn van de Two Brothers on the 4-4.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

Zo. 9 minuten over de klok van 7:30 alweer geworden op deze fijne zender. En ik heb een hele lekkere plaat voor je klaarstaan van Supertramp. Het liedje heet Goodbye Stranger. Dat allemaal op deze woensdagavond, hè? Bij de Muziekmix. Radio Ideaal.

0: Glenokes.
1: Voor de hele Achterhoek is dit de Muziek Mix Radio Idea.
0: En het is 8:10 geworden op deze fijne zender. Het is tijd dat we eens eventjes een lekkere mashup gaan draaien voor je. Ik heb Gimme Gimme, All Your Loving voor je en Hang Up, oftewel Pump It Up voor je in de mix gezet. We gaan het

Ja, volgens mij zijn we bijna aan het einde gekomen van het allereerste uurtje van de muziekmix op deze fijne woensdagavond. Ik ga zo eventjes lekker naar beneden, even lekker een kopje koffie halen. Althans, dat is de bedoeling. En als u dat nou ook eventjes gaat doen, dan gaat het vast allemaal even goed komen, hè? En dan moet ik even naar mijn klokje kijken, want ik wil natuurlijk wel hele platen gaan draaien. Oh, ik heb nog ruim de tijd zelfs. Eens even kijken, wat kunnen we doen? Kunnen we nog een plaatje draaien in dit uurtje? Of kunnen we dat niet meer? Dat is altijd eventjes de vraag. Goed, weet je wat we gaan doen? Gaat u vast even naar beneden, het koffiezetapparaatje even lekker aanzetten. Dan gaan wij even een lekkere, slome plaat voor je klaarzetten. En dat is er één, hoor. Dat is er echt één. Dat is deze. You are... Tot aan de klok van 8 uur op Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
4: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
3: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een stevige begin, hè? De zelfesteem was dat van The Offspring. Wat is dat?
1: Echt waar?
0: Oh. Ja, ik had dus koffie geregeld. Blijkbaar ligt dat nu halverwege de trap ergens. Nou ja, goed, dan hebben we dadelijk even wat schoon te maken. Dus dat koffiemomentje gaan we iets uitstellen, denk ik. Ja, nee, dat kan nog. Nee. Maar niet te gek maken, hè. Niet te gek maken. Oh, 7 minuten over de klok van 8. Welkom terug in de tweede uur. We gaan even lekkere platen draaien voor je. En ik heb een hele foute voor je klaarstaan. Nou ja, hele foute. A guilty pleasure, zeggen we dan maar. Hè. Hier zijn de Dolly Dots.

0: Uit hier op Radio Ideaal. En eens even kijken. Het is 14 minuutjes over de klok van 8 geworden. Het is buiten inmiddels donker. Ja, het is donker. Ik kan door het dakraampje heen kijken. Ik denk dat het dadelijk wat tijd is geworden. Denk je ook niet? Ja. Jeetje, schrik me rotje. Ja, dat is een tijdsignaal dat het toch echt tijd is geworden om dat kopje te gaan oppakken. Hij is net bij me neergezet. Een tweede kanskopje noemen we dat. Ik ga hem aan de linkerkant pakken. En dan is er...
1: En dan...

En dan voor nog Nick Schilder en Realize. 7 minuutjes voor de klok van 8:30. Wat zullen we straks doen? Zullen we even een mixje gaan draaien straks of zullen we een polkaartje doen? Ik wil dat je me dat eventjes via de app laat weten. Is misschien wel leuk. We gaan nu even een beetje vage plaat draaien. Nou ja, vaag. Weer zo'n guilty pleasure. Heb je al heel lang niet meer gehoord? Ik heb het over Sailor.

even kijken, dat was Clouseau voor je op de radio. En Louise, en daarvoor hadden we nog een plaatje van Celen. En girls, girls, girls. En ik vroeg jullie zo straks, wat gaan we doen? Gaan we een polka-plaat draaien of gaan wij een lekker mixje draaien? Het was 2-2 en ik heb een dobbelsteentje opgegooid. We gaan een klein mixje draaien, ja. En dan gaan we volgende week die polka-plaat gewoon nog even doen, toch? Ja. Ik heb een lekker mixje van 6 minuten 18 uitgekozen. Het is volume 3. En het is een beetje een van alles en nog wat mixje. Dus ik zou zeggen, ga er lekker van genieten en dans even lekker mee.

De zender aan. Het mengpaneel vol in de klepper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong. Yeah.

kwart voor negen geworden op deze fijne zondag. En het wordt alleen nog wel leuker, want we hebben nog een paar leuke platen voor je klaarstaan voor de klokken van 9 uur. En inmiddels is hij aangekomen en ik heb zijn kleine playlist alweer gezien over de komende 2 uur. Oh, dat ligt er weer niet op. Allemaal leuke platen. En allemaal platen die ik momenteel niet kan draaien. Ja, dat maakt het dan zo dubbel, hè. Maar ik ga je nog verwennen tot en met de klok van 9 uur met van alles en nog wat. Ik heb deze voor je klaarstaan. Een lekkere guilty pleasure. Voor als je op de A12 zit, zo zeg maar richting Den Haag of zo. Ik noem maar wat op, hè. The Dire Straits, Walk of Life.

Preach. Lekker dansen in de straat, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, dan hadden we straks nog gedraaid Kinderen voor Kinderen en Als ik de baas zou zijn. Ja, als ik de baas zou zijn van het journaal. Dan kan je het nieuws wel positiever maken, maar dan is het nieuws gelijk niet positief. Ja, de buitenwereld niet gelijk positiever. Maar goed. Even kijken, en daarvoor hadden we nog Martha Reeves en Dancing in the Street. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de muziekmix op deze fijne woensdagavond. En als ik even naar buiten kijk, richting de studio in Zelhem, dan staat het helemaal vol, maar dan ook helemaal vol, vol voor de deur van de studio. Dus dat betekent dat straks het café weer open gaat. En dat Koos Zijp de drankjes voor jou in gaat schenken. In het Ideaals Muziekcafé, dadelijk na de klok van 9 uur. En dat betekent ook dat dit het einde is van dit programma, in ieder geval voor deze woensdagavond. In goede gezondheid ben ik er volgende week natuurlijk weer. Daar gaan we zo'n beetje vanuit, hè? Ja. Even kijken, ik kan nog één plaatje draaien voor je. Dat gaan we dan ook doen. En dat moest dan een hele mooie worden. Show me love. Ja, show me love. Nou. Dan gaan we dat maar eventjes doen, hè. Is er een van het Steve Angelo en Layback Luke samen met Robin S. En Show Me Love. Ik wens u een hele fijne avond. Geniet nog even lekker van Coast Type tot 11 uur. En graag tot volgende week. Bye bye!

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: Vereniging Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
6: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
5: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Live. Nou, mama, wat een feest zeg. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Dit is Ideaals Muziekcafé tot 11 uur vanavond. We begonnen met het liedje over het Southern Light Café. Het Britse strandtentje aan de kust in Bexhill on Sea. Waarover King zong. En natuurlijk bedanken wij onze zeer gewaardeerde collega Danny Teunissen voor 2 uur lang Ideaals Muziekmix. Mam. Je maakt er wel weer echt letterlijk een mix van, hè? Gezelligheid tegen tijd. Maar ja, nou, ik moet zeggen, je bent aan het schrobben, hè, op de trap. Ja. Moet je je koffie vasthouden als je naar boven loopt, hè? Kan ik wel zeggen, want ik word verzorgd vanavond. Mijn vrienden en vriendinnen, nogmaals van harte welkom. Zelle meldt 15 graden, er zijn regendruppeltjes onderweg. En we feliciteren de KLM, waarmee, dat hoor je zo.

stiekem op een keer. Nee, we gooien hem gewoon helemaal open vanavond. Gezelligheid, ik heb gedaan. Oh, wat hebben we erop moeten wachten? Ja, dan hou je op.

Nou, heel erg lekker. Je hoorde in ieder geval, het gaat een beetje door elkaar. Kan er ook weinig aan doen. Sorry daarvoor, maar ja, de computer die zegt van, nou, dat lukt niet helemaal zo. Nou, dat lukt niet helemaal zo. Dat kan natuurlijk. Dan doen we het op een andere manier. Je hoorde Hathaway, What is Love? En ik wil er achteraan deze meteen draaien. Die draaien we natuurlijk ook. De motors zijn dit. Op ideaal. Luister nog een keer naar Airport.

doen we het lekker rustig. En we hebben straks natuurlijk zo rond 9:30 een ongelooflijk lekkere dance classic. Ja, het is een beetje Italo dance classic. Ik ga er niks over vertellen, dat hoor je vanzelf al. Spix.nl, een nieuwe...

0: to self.
1: Blijf het een wonderschoon mooi nieuw liedje vinden van Douwe Bob. No to self. Met daarvoor uit New Jersey, Zederville. Eigenlijk heet hij John Francis Bon Jovi. Geboren op 2 maart 62, maar we leren hem nou beter kennen als John Bon Jovi. Niet John, maar John Bon Jovi. Laten we dat gewoon een bandje, Bon Jovi. En dat lekkere liedje heet It's My Life. Niet zo vaak hoor, draaien we echt van die lekkere rockplaatjes in Ideaals Muziekcafé. Maar af en toe komen ze vragen, heb jij dat? Ja, dan doen we dat ook met veel plezier. Vrienden en vriendinnen, ja, het is de hoogste tijd dat je hoort op het disco muziekje uit de jaren 70. Maar we gaan terug naar 1985. Want in dat jaar kwam er een heel apart liedje uit. Althans, ik vond het apart. Het was een beetje, ja, ik wist niet eerst al, is het nou een meneer, is het een mevrouw? Blik een meneer te zijn. Eigenlijk heet die Manfred Alois Teguier. Maar hij noemde zich Fancy. En in de jaren 80 was er een tijd, een heel aantal jaren, was vooral de Italo-disco in. Ik dacht, weet je wat, dat gaan we nu vanavond ook eens een keertje doen. En daarom hoor je vanavond in de Disco Dance Classics Fancy. Dit is de Bolero.

De deur van Ideaals Muziekcafé is geopend tot 11 uur vanavond. Je hoorde Teddy Swims in een bijzondere versie. En daarmee gingen we op naar het tijdstip van 10 uur het nieuws. En daarna zijn we graag nog een uurtje bij je terug met wat meer relaxed muziek, denk ik. En ik laat je alleen met een stuk uit een album waarvan ik dacht dat moet ik gewoon draaien. De 90's.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dicht bij het vuur, de nieuwe Raccoon in aansluiting op Sade. Eigenlijk heet ze Helen Fola Sade Adu. Uit Nigeria komt ze. En dat prachtige liedje, Paradise. Goedenavond, van harte welkom met het tweede gedeelte van Ideaals Muziekcafé. Tot 11 uur vanavond. En in dit uur weet je het, we doen heel veel liedjes, muziekjes. Bekende, minder bekende liedjes. Het is een muzikale ode aan gewoon de muziek. Van toen, nu en straks. En soms ook een heel bijzonder liedje. Ik heb straks onder andere Hai Mich Fas van Suzanne Segers. En we sluiten vanavond af met die prachtige versie uit De Beste Zangers. Dan hoor je natuurlijk Desiree en Grow. Zover is het nog niet. We gaan eerst andere liedjes draaien.

bijvoorbeeld liedjes uit Frankrijk. Humanité. Soms ver te zoeken. Hij zingt erover. Op Ideaal, dit is

Sinek heet hij. En hij speelde en zong Floating. In aansluiting op Taylor Swift, Patient Zero. En Bluff met een wat onbekende nummer van hun, maar wel over de maand waarin we zitten, oktober. Met daarvoor muziek uit Frankrijk, Alain B.O. en Humanité. Onderweg onder andere Suzanne Segers, Mila Snow, Henk Westbroek en Janice Ian. Maar nu eerst Al Stewart.

11 minuten over half 11 woensdagavond. Radio Ideaal rechtstreeks uit het muziekcafé. De muziek van Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Nou, mooi is ook het leven. En dat werd bezongen door Myla Snow. Life is beautiful still. Daar weer voor muziek uit Limburg, gezongen door Suzanne Zegers. Zij zong eigenlijk een cover van G. Reinders, de troubadour uit Limburg. Die we tegenwoordig ook wel vaker tegengekomen in de top 2000 met dat liedje Blas muziek. We begonnen de jaren 70. Met dit rijtje met een liedje uit de jaren 70. Year of the Cat van Al Stewart. Zij won een Grammy met het liedje wat ik zo ga draaien. En ze maakte het liedje en het was alweer terug te vinden op Between the Lines, haar zevende studioalbum. Ze schreef het toen ze 24 jaar oud was. En het is gebaseerd op een krantenartikel over een teleurgestelde debutante, maar gaat eigenlijk over de diepe onzekerheden, eenzaamheid en de sociale pijn van tieners die niet voldoen aan het schoonheidsideaal. Op ideaal, dit is Janice Ian met erachteraan de nieuwe single voor Treintje Oosterhuis.

blijft toch altijd een bijzonder nummer dit. 500 Miles, John Bass maakt het ook. Maakt het eigenlijk bekend. Je hoorde Roseanne Cash. Maar daarvoor Mecano, Higo de la Luna, Zoon van de Maan... en de nieuwe single voor Treintje Oosterhuis en Meisje. Dit was voor vanavond Ideaals Muziekcafé. Met veel plezier voor je gemaakt. Volgende week zijn we graag terug. En ik laat je vanavond alleen met Desiree...

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.
1: If I should stay.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds.